0: Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Drian heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens het driedaagse bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump onder meer praten over kunstmatige intelligentie. De afgelopen weken riepen Amerikaanse techgiganten op om voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. In China wordt die oproep gezien als een manier om China's ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Wel wordt mogelijk gesproken over een verlenging van afspraken over lagere importheffingen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die zijn omgekomen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand. En komende dag zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er komende dag groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering, die dan in Neder-Betuwe wordt gehouden, gaat het niet over de asielopvang. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft 38% van de kiezers gestemd. En dat is de laagste opkomst in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren hebben niet gestemd. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Marokkanen konden afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vandaag verwacht. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van een zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zouden zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer kort stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen er niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran en Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI, maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden de WK wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij wordt met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van D66, VVD, Pro, CDA, JA21, BBB, SP en de Partij voor de Dieren zijn er zelf slachtoffer van geworden. Ze pleiten daarom voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op door AI gemaakte naaktbeelden, dat op 1 december ingaat, streng wordt gehandhaafd. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag verwacht. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar het vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag nog droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost de transportsector minstens €600.000 per dag. Dat schatten branchevereniging LTN en Delta Links na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor 1 kwartier tot 1 uur extra reistijd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer 1 kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Wanneer de kampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit gaan zien, is niet bekendgemaakt. Het weer, het is nagenoeg droog bij 1 graad of 10. Straks ook droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bij Winkel Boulevard de Baanderij in Leiderdorp shop je voor alles in je huis. En altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Dieren Asiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook, vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
4: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden, maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
3: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Oud-renner en ambassadeur van het project, Bauke Mollema, is trots.
5: Ja, geweldig dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom. En ben ik heel trots op en blij dat dat gelukt is.
3: De provincies wilden het wielertoernooi eigenlijk in 2032 organiseren. Maar die editie zal plaatsvinden in India. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En dan de verkeersinformatie van de ANBB. Geen files, maar let op, in de Corbelo-tunnel staat een kapotte auto. Dat zorgt wel voor in ieder geval wat vertraging. De N434 was naar richting Zoeterwoude tussen knooppunt Ommerdijk en knooppunt Hoogvliet 5 kilometer langzaam rijden. En tot stilstaand verkeer door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! De Ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin.

0: is 6:06 op deze donderdag 24 september. Goedemorgen, de ochtendshow hier op Centraal Plus. Rabin ook, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zo, dat was zwoel.
1: Goedemorgen.
0: Nee, dat hoeft toch niet. Dat is wel prima. De donderdageditie met het nieuws uit je eigen buurt en een klein beetje daarbuiten natuurlijk. Maar eerst even het weer. Ik vond het koud vanmorgen.
1: Ik zat te twijfelen, want het wordt vandaag waarschijnlijk een graadje of 18, maar misschien wel weer zonnig in de loop van de dag. Droog hopelijk weer wel.
0: Dat was toch een nazomer beloofd?
1: Ja, maar die komt eraan, die duurt nog een paar dagjes.
0: Voordat hij begint?
1: Ja.
0: En dan duurt hij ook een paar dagen.
1: Als het goed is wel, ja.
0: Dat zou wel lekker zijn.
1: 25 graden gaan we weer raken.
0: Heerlijk. Dan kunnen we weer naar het strand toe.
1: Kan de barbecue weer aan, kunnen we weer naar het strand. Als je het hebt gemist van de zomer, of toch nog al mist, kun je
0: zeker
1: een keertje terug.
0: Zeker, ja, ik mis de zomer altijd. Het nieuws uit je eigen buurt en daarbuiten dus. We gaan even naar Polen toe, want een Russische militaire helikopter heeft gisteren gedurende een kleine minuut het luchtruim van de NAVO geschonden. Het gebeurde volgens het Poolse leger bij de grens tussen de Russische enclave Kaliningrad en de Poolse noordkust op zo'n 100 kilometer van havenstad Gdansk. En vanuit Rusland is niet op het bericht gereageerd. Nee, dat snap ik. Die hadden een helikopter gestuurd.
1: Ja, dat is dus helemaal in Polen aan de noordgrens, dus waar zij hun strand hebben. Zoals wij dat in het noorden technisch gezien ook hebben, maar niet zo populair.
0: Koud daar, hoor.
1: Het voelt altijd, het ziet er op de kaart altijd zo alsof het de koudste zee ter wereld is. Maar in de zomer is het in Polen ook hartstikke heet. Dus het zal er hartstikke lekker zijn. Maar inderdaad, dat hoekje daar grenst het dus aan Rusland. En daar heeft dan dus een helikopter, ja, echt net zo over het randje, even getest.
0: Maar die schiet je toch uit de lucht? Ja, zeg ik iets heel geks nu?
1: En dat is dan weer een enorme escalatie natuurlijk.
0: Nee, ja, dan kan je toch zeggen, je vliegt ons luchtruim binnen. Dat mag niet. Ja, vervelend voor je bemanningsleden. Maar moet je die maar niet ons luchtruim in laten vliegen?
1: Ja, als de regels zo de regels zijn. Maar je kan natuurlijk ook denken dat de uitwassen die daarvan komen, zijn misschien nog heel veel ernstiger.
0: Ja, maar
1: dat er een artikeltje over schrijft.
0: Ja, maar volgende week is het twee minuten en de week daarnaast een half uur. En op een gegeven moment vliegen ze boven Berlijn. Ja, nee, ja, dat toch?
1: Ja, nee, dus daarom ben ik blij dat er nog een aantal landen tussen zitten. Want dan hoef ik het niet te bedenken.
0: Dat is ook wel waar. En een ruime meerderheid van de Tweede Kamer vindt het onnodig dat omroepverenigingen komend jaar nog een keer moeten bewijzen dat ze voldoende leden hebben om in het publieke bestel te blijven. Het zogenoemde ledencriterium vervalt in de nieuwe mediawet, maar die gaat pas in 2029 in. Die omroepen dachten, we gaan zoveel mogelijk leden verzamelen. Maar ja, eigenlijk zegt de Tweede Kamer, ja, doe dat lekker niet. Het scheelt ook weer dure ledenwervingsactie en met reclamespotjes.
1: Ja,
0: vind ik wel grappig trouwens.
1: Want hoe zit dat omroepbestel dan? Dat je dus BNNVARA wordt één ding. EO, VPRO en Human wordt één ding. Avro Tros en Poont worden een ding. En KRO en CRV, Max en WNL worden ook samen. Dus dan heb je dus dat viertal van gefuseerde omroepen. Wat dan de helft is al een gefuseerde omroep. Dan blijft het daar dus bij. En daarom zegt de overheid zoiets van, ja, als je nou nog gaat werven voor iets wat eigenlijk zonder van het geld. Doe het alsjeblieft besteden aan journalistiek.
0: Ja, en inderdaad, besteed het aan journalistiek. Want je hoort overal om je heen, dit programma moet verdwijnen. En wat was het? Kassa verdwijnt.
1: Kassa,
0: en allemaal dat soort programma's. Maar ondertussen dan kunnen ze natuurlijk wel zo'n ledenactie opstarten. Dus ja, het voelt ook een beetje wrang dan. En Meta heeft een satirische video over AI-brillen van het bedrijf verwijderd. En dat is een video van programmamaker Roel Maaldrink en burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom. In de video filmt Maaldrink medewerkers van Meta. De programmamaker zegt dat niet eerder een video van hem is verwijderd, maar nu dus wel. Maaldrink ging met de bril, met zo'n Meta-bril met van die camera's erin, langs bij het kantoor van het bedrijf in Amsterdam en vroeg medewerkers wat ze van die bril vinden. Nou, Meta verwijderde de video wegens vermeend pesten en intimidatie. In andere woorden, als het hen niet goed uitkomt, dan gaat het eraf. En anders blijft het gewoon staan.
1: Ja, precies.
0: En Maaldrink zegt, ja, ik maak al 10 jaar satirische video's over Oekraïne, Gaza, vluchtelingen. Nog nooit meegemaakt dat de video wordt verwijderd. Blijkbaar wil Meta niet dat je deze video ziet.
1: Ja, en aan de ene kant komt Meta natuurlijk ook op voor verdiend werknemers. Want die worden hier dan ook weer ingefeatured. Maar dan denk ik ook even, ja,
0: we waren geblurred.
1: En dat, van alle grenzen die een bedrijf als Meta overgaat met alle applicaties en tech die het heeft. Ik van, nou, dan kunnen jullie dit niet aan? Ook een beetje flauw.
0: Ja, en Hives is ook niet de oplossing volgens mij. Want ik heb er nog geen moment op gekeken sinds ik aangemeld ben.
1: Ja.
0: Gaan we straks wel even doen.
1: Ja, kijk of je vriendverzoeken hebt gekregen. Dat zou leuk zijn.
0: Oh, nee, dat doe ik dan niet. Als ik geen vriendverzoeken heb gehad, dan voel ik me een beetje eenzaam. En een medewerker van een makelaarskantoor in Tilburg is op staande voet ontslagen nadat ze had meegedaan aan een Hyrox-wedstrijd. En dat is op zich niet zo erg, maar de vrouw had zich ziek gemeld.
1: Ja, Hydrox is een soort van sportwedstrijd. Dus,
0: een soort van, dat is echt je lichaam helemaal kapot slopen.
1: Ja, verschrikkelijk.
0: Hardlopen en van die touwen trekken en van die dumbbells gooien.
1: Ja,
0: en...
1: ja die mevrouw had dus, die ging aan die wedstrijd meedoen. Die haalde eigenlijk heel groot het nieuws omdat ze dus een diarreeaanval kreeg. Toch? Dat was toch deze dame? Of is het een andere dame?
0: Of, volgens mij niet, toch?
1: Oh,
0: maar ik wil dat diarree-verhaal ook nog wel een keer horen.
1: Ja. het zijn andere mensen. Ik heb het verkeerd gelezen.
0: Maar wie had er diarree?
1: Nou, dat was een dame die kwam heel groot in het nieuws. Omdat zij dus een diarree-aanval kreeg tijdens het sporten. En de sportleiding heeft dan niet gezegd, stop hiermee. Want er komen maar andere sporters die komen onder te zitten.
0: Het wordt geen vies verhaal dit.
1: Een beetje wel. Hè. Excuses dat het zo vroeg al zo smerig is. Maar dus van, ik had nog nooit van Hydrox gehoord. En dan nu in één keer is het toch groot het nieuws.
0: Ja. Maar vertel eens, diarree.
1: Nou, dus die vrouw had last. Die had buikloop. En de andere sporters vonden dat heel naar. Want die zaten dus eigenlijk onder de spullen. Die konden zelf niet zo goed presteren.
0: Omdat ze kon het ook niet ophouden?
1: Nee, het liep er allemaal uit. Tijdens het sporten. Waar andere mensen in de buurt waren. En daar had de sportlijn
0: Het nieuws uit je eigen buurt ook nog even op onze website centraalplus.nl. D66 Wassenaar wil een app om inwoners inzicht te geven in hun restafval. Bewoners van de Schenkelweg in Zoeterwoude maken zich zorgen over hardrijdend verkeer. En Sinterklaas zoekt versterking in Leiderdorp. Dat en nog heel veel meer nieuws op onze website centraalplus.nl.
2: Centraal Plus.
3: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Rabin.

0: fijn als artiesten een liedje maken die een klein beetje maatschappelijk verantwoord zijn. Drive safe.
1: Ja, rij gewoon veilig.
0: Miles Smith en Now Owen en daarvoor nog Bakermat met Vandaag. Nou, dat klopt ook, want het is vandaag donderdag.
1: Het is altijd vandaag, daar ben ik zo blij mee.
0: Ja, lekker hè. Ja, dit wordt een heel filosofisch gesprek. Dat gaan we niet doen. Het is de ochtendshow, 7:50 op deze donderdag. En vanavond vanaf 6:00 is er een nieuwe aflevering te zien van Rondom de Raad. En Annelies Breedveld-Smit is dit jaar raadslid geworden voor het CDA in Zoeterwoude. En dat vindt ze leuk. Maar dat is ook een onderwerp die haar 's nachts wakker kan houden. Vertelt ze dus in het programma Rondom de Raad.
2: Als ze echt serieus werk zouden willen maken van het opheffen van Zoeterwoude... Dat kan voor mij echt niet.
3: Nee, daar ga je dwars voor liggen.
2: Ja, ik vind het zo waardevol dat zo'n dorp zoals nu, weet je, dat echt zo zelf doet. Dat levert zoveel positieve energie op. Ook voor de democratie, lokale democratie, zien hoe dat werkt. Nee, dat is voor mij echt...
3: Nou, begreep ik. In het verleden zijn er heel vaak gesprekken geweest... of gedachten geweest van... Zoeterwoude gaat op in Leiden, overlijdend dorp gaat op.

0: met z'n allen in de lucht houden.
1: En dat pareer je dan gelijk?
0: Nou ja, dat, probeer je. Dat proberen we wel. Natuurlijk als gemeente ook. Natuurlijk, hè, de hele gemeenteraad, het college, de burgemeester. We hebben nu een hele leuke nieuwe burgemeester. Die is waarnemend burgemeester.
1: En je wilt dat die blijft?
0: En je wil, ja, we willen heel graag dat zij... nou ja, dat ga ik helemaal van uit dat we dat willen. Ik heb haar nu één keer ontmoet. Een hele kundige, prettige vrouw. Dus daar gaan we hopelijk heel veel plezier van hebben. En laten we hopen dat zij inderdaad zegt van... nou, dit zaakje, hè, dit is een hele mooie gemeente. En ik word verliefd op Zoeterwoude. Ja, ja. Dat willen we.
2: Ik ben wel benieuwd, want ik moet de beste vrouw nog ontmoeten.
3: Carla Breuer.
2: Ja.
3: En dan gaan we even kijken of ze nog iets te melden heeft. En dan nodigen we hier uit in de uitzending.
2: Ik bedoel, we hebben er wel 100.000 keer uitgezonden. Want ze is echt op een soort van kennismakingstoer geweest. Deze zomer tot nu eigenlijk. Ze is super actief. En we hebben genoeg over het te verslaan. Maar we hebben eigenlijk de burgemeester nog nooit gesproken.
3: Zou wel interessant zijn. In de studio burgemeester van Zoeterwoude, Carla Breuer. Mevrouw Breuer, u bent hier om even Rabin te ontmoeten.
2: Ja.
3: Punt.
2: Dankjewel. Nou, hey, alles goed.
3: Ja, maar ook geen onderwerp dan geregeld.
2: Nee, alles goed met u? Nou, fijn. Oké, tot ziens.
3: Nou ja, we kunnen natuurlijk wel richting bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas. Want dan moet de burgemeester natuurlijk acte de présence geven bij de intocht. Hmm. Dat zou kunnen.
2: Of anders ga ik gewoon een keertje fietsen door Zoeterwoude. Dan kom ik er ongetwijfeld tegen.
3: Dat kan.
2: Ze is zo actief.
3: Dat kan. In ieder geval, dit was Annelies Breedveld-Smit in het programma Rondom de Raad. En dat wordt vanavond vanaf 6:00 uitgezonden. En ook alle afleveringen die hiervoor zijn gemaakt zijn ook gewoon terug te zien. En eigenlijk hebben we heel veel politici van de hele regio al bij ons in de studio gehad. Dus zeker een aanrader als je een beetje lokaal politiek geïnteresseerd bent. En zo niet, dan hebben we natuurlijk hele leuke andere programma's. En lekkere muziek. All City, Fireflies is onderweg. Eerst Benson Boone. Dit is Mystical Magical.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. D66 in Wassenaar wil dat inwoners meer inzicht krijgen in de hoeveelheid afval die zij produceren. De partij stelt met een motie voor om een afvalfeedback-app te ontwikkelen, bij voorkeur door de bestaande app van afvalverwerker Avalex uit te breiden. Volgens D66-fractievoorzitter Lieke van Schouwenburg heeft Wassenaar te maken met een ontzettend hoge hoeveelheid restafval. Door inwoners meer informatie te geven, hoopt de partij dat zij makkelijker hun afvalgedrag kunnen aanpassen. Bewoners van de Schenkelweg in Zoeterwoude-Dorp ervaren al langere tijd overlast van verkeer dat te hard rijdt. Aanleiding voor de bewoners om gisteren in actie te komen. Ze plakten 30 kilometer stickers op hun afvalbakken en zetten die massaal op de stoep. Op de Schenkelweg staan momenteel twee borden die automobilisten wijzen op de 30 kilometer zone. Volgens bewoners is daarvan slechts één goed zichtbaar. Bij de containers merkten de bewoners dat automobilisten soms bewust afremden wanneer zij de stickers zagen. Volgens hen laat dat zien dat duidelijke verkeersborden effect kunnen hebben. Leerlingen uit groep 8 van basisschool Willem de Zwijger ontbijt op donderdag 8 oktober samen met de burgemeester en de wethouders van Leiden-Dorp. Veel kinderen in Nederland ontbijten te weinig, ongezond of helemaal niet. De burgemeester en de wethouders gaan tijdens het ontbijt met de leerlingen in gesprek over het belang van een gezond ontbijt. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Tot het middaguur nog wat lichte bewolking, daarna volop zon. Het blijft droog. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit noord-noordwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 18 graden.
3: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. File op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hofvliet 3 kilometer. En tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp 7. Succes in de file.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Sun. Moving to the Sun. Nou, niet te ver dichtbij komen, zou ik zeggen. Anders verbrand je.
1: Icarus. Weet je nog, die oude Griekse luis?
0: Nee.
1: Die had dus veren en met was aan zijn armen gedaan, zodat hij kon vliegen. Oh, ja. Maar hij mocht niet te dicht bij het water, want dan crash je. En niet te dicht bij de zon, want dan smelt het.
0: Kijk, daarvoor nog Miley Cyrus met Flowers. Het is de ochtendshow hier op Centraal Plus. Bijna 7:50 op deze donderdag. En we gaan even naar Zoeterwoude toe. Want bewoners van de Schenkelweg daar zijn het spuugzat. Ze vinden dat automobilisten zich niet aantrekken van de verkeersregels in hun straat, met gevaarlijke situaties tot gevolg. En dus kwamen ze in actie. Ze beplakten hun afvalcontainers en zetten die, op een dag dat het huisvuil niet wordt opgehaald, demonstratief voor de deur. De sticker goed zichtbaar voor het verkeer. Nou, we waren erbij en maakten de volgende reportage.
2: Vooral het hard rijden. Het hard rijden en tegen de richting inrijden. Dat is wel de grootste overlast. Nou ja, de snelheid in grote... Mensen gaan erg hard. Vooral als mensen met kleine kinderen voorbij gaan. Die naar school gaan. Ik heb 4 kleinkinderen. En die leer je van die kant komen de auto's aan. En netjes kijken voor het oversteken. Nou, het komt van alle kanten. Het komt ook van de andere kant. En dat maakt gewoon angstig. Je kan ze niet zelf laten gaan. Je moet ze constant handje geven. Zoiets eigenlijk om die snelheid eruit te halen.
3: Ja, we staan nu op de Schenkelweg in Zoeterwoude. Wij merken al langere tijd dat we veel overlast hebben van snel verkeer. Met name gemotoriseerd verkeer. En ook wel spookrijders. Ja, je merkt zeker als we ook buiten rondom de containers bewegen. Zowel hier aan het begin van de Schenkel als aan het einde van de Schenkel. Dat mensen bewust kijken naar de containers en ook bewust afremmen gewoon. En dat is wel bijzonder natuurlijk, dat het met een bordje meer wel lukt. Dus ik denk dat het goed is dat er ook meer bordjes geplaatst gaan worden met een 30 kilometer zone. Want er hangt er nu ongeveer anderhalf. Er hangen er 2, waarvan eentje goed in het zicht. Dus ook daar liggen nog kansen voor de gemeente, denk ik, op die manier. Wat meer zichtbaarheid eraan te geven.
0: Ik denk een duidelijke oproep. Want wel is, je kan als gemeente niet zomaar overal bordjes ophangen. Dat moet wel. Je kan niet op een 30-weg 4 bordjes neerhangen.
1: Nou, soms zie je er wel eens van die dat je er ergens niet mag parkeren. Dat je nog 135 van die bordjes naast elkaar ziet. Want anders gaan mensen er toch staan.
0: Ja, maar volgens mij heeft dat ook te maken met dat.
1: Het mag niet afleidend zijn.
0: Nee. En als je verkeersregel aankondigt. Dus als jij een 30-weg opgaat, dan moet er in het begin bord 30 staan. En daarna niet meer, want anders dan raken mensen in verwarring. Oh, mocht ik hier terug dan 50 of zo?
1: Dus nee, maar er zijn toch van die guitige kleine kinderbordjes. Maar die reflecterende kinderbordjes die je dan bij een lantaarnpaal kan doen. Dus misschien wel van alles te
0: drive
1: doen
0: slow.
1: Om het te stimuleren dat een automobilist dat ziet. En misschien ook een klein beetje tijd geven. Ja. Dus dat iedereen eraan kan wennen. Spookrijders, dat vind ik dan wel lastig. Want die moeten wel echt, dat vind ik wel echt pittig.
0: Ja, maar als de politie dat ziet, ben je volgens mij ook gewoon gelijk je rijbewijs kwijt. En terecht. Kom op spookrijden. Wat ik wel vind is dat vroeger met een auto met gewoon een brandstofmotor. Allemaal wat mindere techniek. Dus het waren ook wel wat kleinere auto's. Dan reed je een straat in en dan gaf je gas. En dan begon die auto met accelereren. Maar tegenwoordig met die elektrische auto's is gewoon...
1: Ja.
0: Dus dan zit je zo op de 50 op zo'n 30 weg. Dus het heeft ook te maken met dat we andere vervoersmiddelen gebruiken.
1: Nee, dat is een skill issue. Als je gewoon 30 mag rijden, moet je optrekken tot de 30.
0: Nee, snap ik. Maar in zo'n elektrische auto merk je dat verschil gewoon een stuk minder.
1: Ja,
0: een grotere
1: skill
0: auto's.
1: Issues. Ja, nee, echt skill issue.
0: Ik snap het. Het mag niet, maar het gebeurt wel.
1: Ja.
0: En het is ook... ik snap dat het gebeurt.
1: Het is een reden, maar geen excuus, bedoel je?
0: Nee, exact.
1: Ja,
0: okay. Nee, ik ben het helemaal mee eens. Maar kijk, op het moment dat je gewoon in zo'n oud autootje rijdt en je geeft in zo'n 1, geef je gas tot 50. Nou, dan hoor je die motor wel. Dan denk je, oh ja, ik rij een beetje... Hè,
1: in mijn oude kaartje. Van mijn oude kaartje, daar had ik heel de straat nodig om 30 te halen.
0: Ja, nou dat. Maar tegenwoordig met zo'n elektrische auto die van 0 naar 100 in 2 seconden gaat of zo. Dan geef je een toefje gas en dan...
1: Ja, en dan is het bestuurder knock-out.
0: En dan denk je, oh, 45. Dat is echt wat er gebeurt.
1: Ja, dus let eens even goed op je eigen snelheid. Uiteindelijk ben jij in controle en je wil niet dat het fout gaat.
0: Rij je wel eens hard?
1: Nee, echt bijna nooit.
0: Nee?
1: Nee. Nee. Ik vind het niet zo lastig om gewoon, bij, weet ik veel, 52, 53.
0: Dan rij je dus te hard.
1: Officieel misschien net wel.
0: Ja, maar niet... Ik
1: krijg ook wel eens 49.
0: Ja, ik ben altijd meer bezig met de verkeersveiligheid om me heen dan met mijn snelheid.
1: Ik knal gewoon cruise control aan. Dat klinkt goed.
0: Ja, maar niet als je binnendoor ergens rijdt. Dat is natuurlijk...
1: Maar dan rijd ik nooit. Ik rijd alleen maar als ik lang moet rijden.
0: Maar dan rij je 50 op snelweg.
1: Nee, ik moet eerst heel die Willem de Zwijgerlaan af.
0: Ja, dat is waar. Doe je daar je cruise control aan?
1: Ja hoor.
0: Oké. Okay. Ja, ik vind het op
1: Engelendaal probeer ik het ook als het groen is.
0: Wat ik wel doe op de snelweg, dat zeg ik heel eerlijk, is dan je mag natuurlijk 100 op de weg. Nou, ik rijd dan wel even 105 of zo. Een beetje net even wat vlotter door het verkeer dan de rest. Dat mag ook. En dan 's avonds of 's nachts, als het echt heel rustig is op de weg. Nou, dan mag je natuurlijk op de meeste stukken 130. Dat doe ik dan ook. Maar soms dan heb ik gewoon haast. Dan wil ik gewoon lekker naar huis. Ben ik lekker aan het cruisen. Hele lege snelheid. Even snelweg. Ja, dan geef ik wel iets meer gas.
1: Op de snelweg, ik rijd altijd 100. Ja. Cruisecontrol, rechterbaan of eentje ernaast.
0: Ja, dus
1: ook 's nachts.
0: Dan rij je op de A12 op de rechterbaan. En dan zie je in één keer. En dat ben ik dan.
1: Ja, precies.
0: Wel één belangrijke tip. Zet je zo'n app aan dat je geflitst kan worden. En kijk even goed in je spiegel.
1: Of hou je aan de regels. Dat was mijn tip.
0: Maar het scheelt. Ja, nou ja, het is ook gewoon lekker om. Kijk, 's nachts doe je er op zich niemand kwaad mee. Kijk, je moet niet 200 gaan rijden, dat is overdreven. Maar
1: nee, jij
0: je 150, 160, lekker bla bla bla.
1: Het is niet lekker, jij vindt het lekker.
0: Waarom is het niet lekker?
1: Waar is bewijs dat dat lekker is? Jij vindt dat heel lekker en dat is een groep. Ik vind dat niet lekker.
0: Nee, maar als ik 100 op de rechte baan rijd 's nachts, ik val echt in slaap.
1: Nogmaals, allemaal skill issues.
0: Ja,
1: allemaal excuses om de regels te overtreden. Daar ben ik gewoon niet mee eens. Het is veel te gevaarlijk.
0: Nee, je mag het er niet mee eens zijn. Maar het is wel zo.
1: Oh. Mark, de grootste wetenschapper van de Leidse regio. Dingen zijn, het
0: alles
1: is
0: op onderbuikgevoel. Het is de Centra Plus Ochtendshow en er luistert 7:15 geworden. En dit is Justin Timberlake en What Goes Around.

0: John Legend, Made to Love, de voor Justin Timberlake en What Goes Around Comes Around. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Met het zonnetje dat gaat schijnen.
1: Ja, het grijze is een beetje weg en het is wat minder bewolkt. En als het goed is blijft dat ook gedurende de dag. Toch blijft die zon gewoon meedoen.
0: Dat is wel lekker.
1: Ja.
0: Maak je klaar voor het moeilijkste spelletje van de Vaderlandse en Moederlandse radio. Namelijk de 1 seconde ronde. Die ga je zo meteen horen na Fleming en Verleden Tijd. Een 1 seconde ronde, als je niet weet wat het is. Je hoort 1 seconde van een track. Zometeen. En dan kan je meespelen om mee te raden.

0: Fleming en Verleden Tijd. Het is de Centraal Plus ochtendshow met nu de 1 seconde ronde.
1: Ja. En nu de 1 seconde ronde.
0: Het moeilijkste spelletje van de Vaderlandse Radio en de Moederlandse Radio. Maar we zijn er klaar voor.
2: Ja, het was gisteren wel vervelend. Toen ging Rudo mij testen aan het eind van de ochtendshow.
0: Ja.
2: En dan had hij net weer zo'n mid-jaren 90 dance track. En dat is echt een gat in mijn kennis. Maar vandaag een track uit,
0: gaan we ook even testen nu.
2: 2010'ig.
0: Ja, eerst jou even testen.
2: Three Little Birds, Bob Marley and the Wailers.
0: Zo, jij bent goed.
3: Écoute-moi.
2: Iemand die Écoute-moi zegt, maar
0: nee, ik kan toch gewoon lezen. Ik denk
2: ja. Van... maar deze week niet. Ik ken de track niet. Oh, dat is Waterloo. Abba.
0: Zo makkelijk kan het spelletje. Maar nu even de echte versie van de 1 seconde ronde.
2: Ja, laat hem horen die 1 seconde.
0: Oh!
2: Ja.
0: Ja, ja.
2: Want er is een versie zonder deze meneer. En er is een versie met deze meneer. Nou, je kan al gokken dat dit dus de versie is met deze meneer. Maar hoe heet die track? Nou ja, gelukkig komt deze meneer als je zijn stem hebt herkend. Of misschien ben je beter bekend met zijn echtgenoot. Dat kan ik me ook goed voorstellen. Hij is wel echt een New Yorker.
0: Ja, en er staat ook een gebouw die naar hem vernoemd is.
2: Ja.
0: Nou, naar de plaat.
2: Ja, precies.
0: Of andersom.
2: Ja, precies. Dat hebben we met elkaar te maken. Nog één keertje. Dus ik zoek naar die New Yorkse track, maar hoe heet die ook alweer? En die beide artiesten, want nu hoorde je alleen de meneer, maar de mevrouw die meestal doet deze track, laat het weten. Ochtendshow@centraalplus.nl.
0: Dit is Direct and Wastelands. Het is de ochtendshow op Centraal Plus richting het nieuws van 8 uur. Goedemorgen.

0: gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Vorig weekend verloren de media de toegang omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. En andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, wil 1 miljard euro investeren in snel groeiende Europese bedrijven. ABP zegt dat Europa veel talent en technologie in huis heeft, vertelt economieverslaggever Roeland Müller.
4: En toch zien zij dat heel veel bedrijven, kleinere bedrijven die nog willen groeien, vertrekken naar Amerika. En zij zeggen ja, er is meer kapitaal nodig, want dat kan ervoor zorgen dat die innovatie en de werkgelegenheid binnen Europa kan blijven.
3: De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en Delta Links na een rondvraag onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen iets warmer, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. 419 kilometer file in het land. Ik noem ze in de Leidse regio. A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en het knooppunt Prins Klausplein 6 kilometer. En tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hofvliet 5 kilometer. A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoetewoude-Rijndijk en Roelofarendsveen 5 kilometer. De A13 Rotterdam, Den Haag richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft-Noord 4 kilometer. En de A44 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Oegstgeest en Kaagdorp staat 7 kilometer file.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin.
6: Goedemorgen op deze donderdag 24 september. Centraal Plus. Zometeen de oplossing van de 1 seconde ronde. Maar eerst de script. Dit is Hall of Fame.

0: Script en Hall of Fame. Het is de Centraal Ochtendshow. Goedemorgen, het is 6:06 op deze donderdag. En het is de Ochtendshow Rabin. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. En ik wil nog iemand die in de Leidse regio denkt een muziekproducer te willen zijn of al is, wil ik een tip geven. Gebruik dit liedje Hall of Fame van de Script en maak er een aardappelen, ui en peen van in plaats van Living in the Hall of Fame. Aardappelen, ui en peen. Want dan heb je weer een 3 oktober banger. Gratis van mij gekregen. Ga maar doen.
0: Het is bijna 3 oktober.
1: Daarom.
0: Lekker man. Wil ik even mededelen.
1: Het is ook bijna de dag waarop je wordt uitbetaald als je bij de overheid werkt. Morgen is het vrijdag de 25e. Krijg je weer salarisdag.
0: Jij toch ook?
1: Ja, precies.
0: Nee, werk niet bij de...
1: Hè?
0: Nee, maar heel veel, maar iedereen eigenlijk.
1: Precies.
0: Ja, oké, okay, ja. Morgen krijg je geld.
1: Ja, morgen is weer gelddag.
0: En dan kan je naar de IKEA bijvoorbeeld.
1: Misschien, want er komen ook nog misschien kleinere winkels. Een soort van supermarktformaat IKEA's. Die komen misschien naar Nederland. Die zijn al in Frankrijk en in het Verenigd Koninkrijk te vinden. En dan denk je van, wat heb ik nou aan een kleine IKEA? Nou, dan kun je eigenlijk al dat kleine grut. Dus de keukenartikelen, ja. De bordjes en de schaaltjes en wat interieur
0: action.
1: En lampen en zo. Kun je er dan wel eventueel aanschaffen. Maar dus niet die gigantische meubilair afdeling.
0: Dus niet de Billy boekenkast?
1: Nee.
0: Of de Björn... Serviezen rek of zo, maar inderdaad gewoon bordjes en pannetjes en dat soort dingen. Maar dit gaan ze toch keihard concurrentie aan met bijvoorbeeld Action en Blokker. Nee, niet dat de Blokker mee bestaat, maar toch? Nee,
1: ik kan me voorstellen, ik ben vooral benieuwd naar of... Want natuurlijk in Leiderdorp is er lang gesteggeld en gebakkeleid over of er hier nog zo'n megafiliaal ging komen.
0: Ja, en toen kwam er een kleine, maar die kwam ook niet.
1: Nou, als dat dan helemaal niet lukt van... Nou, dus als die kleine supermarkt-size versies komen van de Zweedse gigant... dan komt er misschien een Zweedse mini hier bij ons in de regio.
0: Ja, ik vind het wel altijd, als je daar dan naartoe gaat, echt verschrikkelijk.
1: Nou, ik vind het dus
0: je moet
1: hier...
0: een bouwhelm op, je krijgt een zaklamp mee. Dan moet je echt op expeditie moet je ook. En dan moet je ja ongeveer... Je kan ook niet, als je dan iets nodig hebt wat op 3/4 ligt... dan moet je eerst 6 maanden die hele winkel doorpanjeren... tussen de schreeuwende kinderen, op zoek naar het ene wat je nodig hebt.
1: Maar jij bent niet zo'n persoon die op date gaat in de IKEA?
0: Jij snapt hem.
1: Nee, het is wel... Ik vind het inderdaad, eigenlijk vind ik de rit van hier in onze regio naar Delft... vind ik inderdaad het minste reisje dat ik moet doen... vergeleken met door de IKEA zelf bewegen.
0: Ja, het is echt. Ze zouden er van die automatische karretjes moeten... Dat je
1: ja, of gewoon wachten tot er een kleinere supermarktversie komt... of lekker bestellen. Kijk maar even.
0: En na ruim 15 jaar gaat de keuken van 24 Kitchen op lineaire televisie dicht. De kookzender stopt per 31 maart volgend jaar.
1: De zender die mij vroeger heeft leren koken. Althans,
0: echt?
1: Rudolf van Veen heeft mij uitgelegd hoe alles moest.
0: Niet Mojuska, of hoe heet ze?
1: Mojuska
0: Witsenhausen.
1: Ja, ook wel een beetje. En nog een paar andere. Chefs hebben mij wel wat kneepjes van het vak bijgeleerd. Want ja, je moet toch echt leren koken.
0: Maar ze stoppen dus.
1: Ja, op de televisie wordt het niet meer uitgezonden. Het gaat naar een streamer.
0: Ah, ik heb op een gegeven moment... Je had die 3 gasten die dat autoprogramma maakten in het Verenigd Koninkrijk. Jeremy Clarkson en James May en die ander. Richard Hammond. En een van die 3 was een kookprogramma begonnen. Maar die kan dus niet koken.
1: Nee.
0: Ah, hilarisch. Het was echt gewoon relaxed televisie.
1: Gaat allemaal fout. En uiteindelijk is het net niet te hachelen.
0: Ja, en dan gaat... Nou, dat ging dus wel goed. En ik kreeg ook... ik denk wel dat er nog ruimte is voor kookprogramma's. Alleen moet je dat wel even goed...
1: Nou, ik denk dat, zoals je het zegt, de ruimte is voor kookprogramma's van niet goed kokende mensen.
0: Ja.
1: Want als zo'n
0: zullen
1: kok
0: wij
1: dat doet,
0: programma
1: dan is de 10 seconden gefixt en is alles perfect en mooi. Ja. En dan ga je het zelf proberen en dan heb je zo'n uitgelopen misbakseltje.
0: Nou, als je dat gewoon een uitgelopen mitsbakseltje?
1: Nee, niet in je gezicht. Oh. Alleen achter je.
0: Heel goed.
1: Nee, als je dus juist even kan zien van... niet iedereen is een geweldige chef, maar je moet toch eten. Dus, dus even gewoon laten zien dat niet dat
0: en waarom denk je dat
1: kan.
0: De pizza tent en afval Chinezen bestaan?
1: En dat bedoel ik. Dus een show zoals die autocoureur presentator maakte... is misschien eigenlijk wel goed.
0: Ja.
1: We gaan er
0: maar jij kan
1: hier
0: koken.
1: Ja, dus daarom. Dus
0: ja, ik ook. Dus dat is een...
1: Ai.
0: Ja.
1: Rudo? Nee. Die zegt ook niks.
0: Nee, die heeft net zijn vingers staan verbranden.
1: Ja.
0: Dat gas vooruit. En verpleegkundigen van het Leids Universitair Medisch Centrum... krijgen mogelijk hulp van kunstmatige intelligentie... bij het vastleggen van wonden. Samen met Kickstart AI wordt een AI-assistent ontwikkeld... die aan de hand van een foto verschillende onderdelen van een wondverslag... automatisch kan voorbereiden. Kijk, dit vind ik nou een goede toepassing van AI.
1: Ja, om de zorg te helpen en om beter bij de juiste diagnose en of behandeling te komen.
0: Maar ik vind dat dan wel, het moet dan niet te overdreven worden dat je dan binnenkomt met een wond en dat zo'n apparaat dan scant en bzzzp. Ja, hier is niets meer aan te doen, u gaat dood. Ja, nee, dat is toch niet.
1: Nee, ik hoop dat er dus gewoon een soort van rapportje uit kan komen waar het dan wel een echt medisch gekwalificeerd mens nog even een oog over laat gaan.
0: Nee, natuurlijk. Maar dat je niet een soort van dat er een robot dan even van tevoren zegt: weet niet wat u heeft gedaan, maar dit was niet zo handig.
1: Nee, of dat ik het AMC binnenloop en dat ik gelijk een alarm afgaat. Ja. Hier is geen land meer mee te bezeilen, gaan we weer weg. Tijd om te gaan, vriend.
0: Een volledige wondrapportage kost verpleegkundigen nu iets van 10,7 minuten. En AI kan dat veel sneller.
1: Wauw. Ja. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Zolang er nog echte professionals naar blijven kijken, vind ik het een goede bijdrage.
0: Nee, dat tuurlijk. Maar het gaat zeker wel helpen. Het is een ochtendshow op Centraal Plus met even de 1 seconde ronde. Want het duurt 1 seconde van een plaat.
1: Ja.
0: En die hoor je nu. Mia maakt het beste. En voordat Ruimen vertelt welke plaat het is, eerst nog even zometeen. Over een paar minuten gaan we bellen met verslaggever Robert Beurser. Want in Wassenaar is er politiek iets aan de hand. Er komt een app bij, een app voor op je telefoon. Nou, waar je die app voor nodig hebt, dat hoor je straks. En om 9:15 komt Marcel van de ploeg van RCL nog even langs. Want die doen een loterij.
1: En de oplossing van de 1 seconde ronde is dus niet Drake. Het is Jay-Z met Alicia Keys. En die heeft ook een solo versie opgenomen. Maar dit is die met hun tweede, het originele. En

0: tijdens de ochtendshow hier op Centraal Plus. We gaan even naar Wassenaar toe, want de gemeenteraad van Wassenaar heeft weer vergaderd. En in de laatste vergadering, de onlangs vergadering, werd er gesproken over restafval en een app. Nou, hoe dat allemaal zit, daarover gaan we even bellen met onze politiek verslaggever Robert Beursen. Robert, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, ik ben onderweg, maar dat betekent niet dat ik natuurlijk geen verslag kan doen. Dinsdag ging het inderdaad over afval in de gemeenteraadsvergadering in Wassenaar. En ja, dat is uniek. Dat is eigenlijk een onderwerp dat niet heel veel aandacht krijgt in die gemeente. Is toch vooral de VVD en afsplitsingen van de VVD aan de macht. En niet dat die afval niet belangrijk vinden, maar die vinden het net iets minder belangrijk dan bijvoorbeeld D66 of Pro. En D66 kwam met een bijzondere motie. En in die motie wordt eigenlijk opgeroepen om een app in het leven te roepen in Wassenaar. Waarbij mensen, net als dat je bijvoorbeeld kan bijhouden wat je op een dag gegeten hebt, kunnen bijhouden hoeveel afval ze eigenlijk weggegooid hebben. En dan heb ik het over verpakkingen of over eten dat ze over hebben. Dat soort dingen. En ik sprak erover met de fractievoorzitter van D66. En zij legt uit waarom ze dat nou zo belangrijk vindt.
2: We zien dat Wassenaar een gemeente is met een ontzettend hoge hoeveelheid restafval. En wij denken dat we door inwoners meer inzicht te geven hun kunnen helpen om eigenlijk de juiste stappen te zetten. En dat betekent concreet dat we hebben voorgesteld om een app te ontwikkelen. Het liefst de huidige app van Avelex uit te breiden. Waarmee inwoners gaan kunnen zien hoeveel produceer ik nu eigenlijk. Hoe doe ik het ten opzichte van een maand geleden of 2 maanden geleden. Hoe doe ik het ten opzichte van vergelijkbare huishoudens. En daarmee hopen we hen te motiveren, stimuleren. Maar vooral inzicht te geven. En ook persoonlijk feedback te kunnen geven vanuit de afvalverwerker.
3: Ja, eigenlijk een beetje zoals een energie-app bijvoorbeeld, waar dat ook wordt bijgehouden. De rest van de raad was enthousiast.
2: Ja, daar zijn we super blij mee. Wij denken echt dat hier stappen moeten worden gezet. En iedere stap is er één. En dit is hopelijk een maatregel die daaraan gaat bijdragen.
0: Robert, was het een verrassing dat de gemeenteraad hiermee instemde?
1: Nou, het was zelfs voor D66 een verrassing dat de hele gemeenteraad hiermee instemde. Dat ze een meerderheid zouden krijgen, ja, is natuurlijk al een mooi streven. Iedereen is daar al gauw wel mee eens. Maar dat het unaniem aangenomen zou worden, de motie, dat had ze zelf ook niet aanzien komen. Ja, de volgende stap is nu aan de wethouder om in gesprek te gaan met de ontwikkelaar van de Avalex-app, zoals die al werd gezegd. Dat is de app waarbij je ook kan aangeven als er bijvoorbeeld restafval ergens op straat ligt, of als je grof vuil hebt dat opgehaald moet worden, om die app uit te laten breiden. Nou, dat zal nog wel wat voet in aarde hebben, want dat is een app die niet alleen door Wassenaar wordt gebruikt, maar ook bijvoorbeeld door Den Haag. En dan zal je het ook samen moeten gaan betalen. En dat is altijd, kost wat meer tijd, maar ik denk dat het wel helemaal goed gaat komen.
0: Ik heb meer informatie hierover op onze website centraalplus.nl. Robert Beursen, dankjewel.
4: Centraal Plus. Meer voor jou, meer muziek.

0: Nederlands fabrikaat Yves Berendsen en Verlangen hier tijdens de Centra Plus ochtendshow. Goedemorgen, het is 8:56. En straks nieuws weer in verkeer. Maar eerst, Rabin, zullen we de plustrack doen?
1: Oh ja. Deze week. Ja, ja. Dat is die vond ik heel mooi. Die begint ook een beetje orkestraal. En er zit strijkers. Ik vind eigenlijk wel een hele goede plustrack.
0: Ja, epische track. Hij is van Alex Warren. Hij heet Emerald Eyes. En daarna hoor je ook nog Bruno Mars. Maar eerst dus Alex Warren.
2: Dit is deze week de plustrack. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. D66 in Wassenaar wil dat inwoners meer inzicht krijgen in de hoeveelheid afval die zij produceren. De partij stelt met een motie voor om een afvalfeedback-app te ontwikkelen, bij voorkeur door de bestaande app van afvalverwerker Avalex uit te breiden. Volgens D66-fractievoorzitter Lieke van Schouwenburg heeft Wassenaar te maken met een ontzettend hoge hoeveelheid restafval. Door inwoners meer informatie te geven, hoopt de partij dat zij makkelijker hun afvalgedrag kunnen aanpassen. Bewoners van de Schenkelweg in Zoeterwoude-Dorp ervaren al langere tijd overlast van verkeer dat te hard rijdt. Aanleiding voor de bewoners om gisteren in actie te komen. Ze plakten 30 kilometer stickers op hun afvalbakken en zetten die massaal op de stoep. Op de Schenkelweg staan momenteel twee borden die automobilisten wijzen op de 30 kilometer zone. Volgens bewoners is daarvan slechts één goed zichtbaar. Bij de containers merkten de bewoners dat automobilisten soms bewust afremden wanneer zij de stickers zagen. Volgens hen laat dat zien dat duidelijke verkeersborden effect kunnen hebben. Leerlingen uit groep 8 van basisschool Willem de Zwijger ontbijt op donderdag 8 oktober samen met de burgemeester en de wethouders van Leiden-Dorp. Veel kinderen in Nederland ontbijten te weinig, ongezond of helemaal niet. De burgemeester en de wethouders gaan tijdens het ontbijt met de leerlingen in gesprek over het belang van een gezond ontbijt. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Tot het middaguur nog wat lichte bewolking, daarna volop zon. Het blijft droog. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit noord-noordwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 18 graden.
2: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hofvliet 3 minuten. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp 4 minuten. En een lange op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen knooppunt Gouwen en Woerden 55 minuten vertraging. En de N209 Rotterdam richting Azenswoude. Tussen Benthuizen en Afrit Boskoop 3 minuten vertraging.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Mendes en Justin Bieber met Monster. Daarvoor Topic en Becky G met Sorry Pa. RCL, de voetbalvereniging in Leiden-Dorp, bestaat 100 jaar dit jaar. En daar wordt natuurlijk rugbaarheid aangegeven. Er is al een groot feest geweest, maar er wordt ook een loterij georganiseerd. In de studio Marcel van der Ploeg. Marcel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jullie bij RCL organiseren een loterij om geld in te zamelen, denk ik, hè? Voor de club.
1: Ja, dat klopt. We hebben eigenlijk een megaloterij. We hebben voor €47.000 aan prijzen. En mensen kunnen loten kopen via onze website uiteraard. En ja, de loterij is vooral mede mogelijk gemaakt door heel veel ondernemers uit de regio.
0: Ja, en het doel is uiteindelijk, je krijgt spullen om te verloten.
1: Ja.
0: Het geld wat je inzamelt met die loterij, dat komt er goed aan de club.
1: Ja, dat klopt. Kijk, er gaan natuurlijk wat kosten af, want we hebben ook wat prijzen moeten kopen. We geven een BMW X2 weg. Ja, die konden we niet zo aftikken. Dus die wordt deels gesponsord en deels betalen wij vanuit de opbrengst. Maar uiteindelijk, als we ons doel halen, en dat is ongeveer toch wel 6.000 loten.
0: Ja,
1: dan blijft er een aanzienlijk bedrag voor RCL over om weer te investeren in goaltjes, onderhoud, kleding, ballen. Er verdwijnen natuurlijk heel veel ballen in zo'n seizoen. Dus,
0: ja? Ja, waar gaan die?
1: Die gaan het hek over. Belanden ergens in de struiken. Ja. En er lopen natuurlijk in die bloemert ook veel honden. Dus die vinden die ballen ook leuk.
0: Er zijn heel veel Leidendorfse honden die thuis een RCL-bal hebben.
1: Wie weet. Ja. Bij deze een oproep.
0: Ja, breng de ballen terug, ja. Maar ik was wel even benieuwd of inderdaad al een doel is. Wel grappig, een doel bij voetbal. Maar voor de club om het geld aan te besteden. Maar ik hoorde dus inderdaad goaltjes, ballen, dat soort dingen.
1: Ja, nou het is, kijk, je hebt natuurlijk kleding voor je trainers. Goaltjes, de sneuvelen netten. Onderhoud. Wij doen het via de Nederlandse Loterij. Een onderdeel daarvan is Lottify. Dus het is allemaal met notarissen. Het is helemaal afgedekt.
0: Dus je mag niet zomaar een loterij organiseren?
1: Nee, we hebben gewoon een vergunning. Ja. En dat is, voordat je die hebt, is dat best wel veel werk. Maar uiteindelijk is het gelukt om de vergunning gewoon op tijd te krijgen. Want dat was ook nog wel even een spannend dingetje. En uiteindelijk, zij doen ook de trekking. En dat is 23 december dit jaar. Dus voor sommige mensen kan het een hele leuke kerst zijn.
0: Ja, dat is wel zo bedacht, denk ik.
1: Buiten de BMW die te winnen is, is ook een prijs van een reischeck van €10.000. En als derde prijs hebben we twee elektrische fietsen. En die hebben toch ook een waarde van €5.400.
0: Hoppakee.
1: En voor de rest zijn er heel veel leuke prijzen. Het is jammer dat er behoorlijk wat kansspelbelasting af moet. Maar ja. Dat hoort er eenmaal bij.
0: Ja, ja. Dus. Het grote verhaal is natuurlijk dat uiteindelijk RCL wordt gesteund. Dus ik neem aan dat jullie ook alle leden gaan aanschrijven en zo. Maar het is ook voor de mensen die eigenlijk niet lid zijn van RCL. Maar die denken, ik zou wel de club willen steunen.
1: Het is eigenlijk, kijk, zeker via social media. Als mensen het allemaal lekker delen. Hè, dat is vooral een vraag die we nu stellen ook. Kan zijn. Als voorbeeld, je weet, ik ben sportleraar en ik heb ook wel eens een lot gekocht voor een gymvereniging ergens in het noorden van het land. Omdat die nieuwe toestellen wilde.
0: Oh ja. Ja.
1: En daar kon je ook een hele leuke prijs winnen. Dus het maakt niet uit waar je woont. Als je denkt van, joh, ik vind dat leuk, ik steun een vereniging. En de lotprijs is 1926.
0: Naar het oprichtingsjaar van RCL toe.
1: Precies, dus daar hebben we echt wel over nagedacht. En het grootste deel gaat natuurlijk naar de club.
0: Ja. Is dit ook een beetje het sluitstuk van het jubileumjaar?
1: Nee. Er komen nog wel wat activiteiten, ook voor de jeugd. Er komt nog een, dat heet LED-voetbal. Dan gaan de verlichtingen gaan uit. Zeker in het najaar doen we het ook, omdat het dan wat donkerder is. Dan hebben ze een soort vest aan met allemaal LED-verlichting.
0: Ja.
1: En de bal is ook verlicht. Ik heb het nog niet zelf ervaren. Maar dan gaan ze voetballen dus eigenlijk in donker met een LED-bal en LED-verlichting aan.
0: Kicken?
1: Op hun lichaam. Dus dat lijkt me heel erg leuk om te zien ook.
0: Ja. Dus eigenlijk het hele jaar worden activiteiten georganiseerd rondom dat 100 jaar. Het officiële grote feestmoment was eind augustus.
1: Ja, 24 augustus was de oprichtingsdatum. Toen was er een grote receptie. Toen zijn we ook, we hebben een koninklijke erkenning gekregen ook die avond. Dus het was fantastisch. En 29 augustus hebben we het hele grote feest gehad. Nou, dat was, ondanks dat het weer niet helemaal meewerkte, was het super succes. En ja, we hebben heet het ook met die boten op de dwarswetering. Hoe heet dat ook alweer?
0: Die roeiboten.
1: Ja, nee, het zijn niet echt roeiboten. Dat ja, komt er even niet.
0: Dragonboten?
1: Ja, dragonboten. Ja, dankjewel, ja. Mark.
0: Hoe belangrijk, even tot slot, hoe belangrijk is zo'n club voor zo'n gemeente, voor zo'n gemeenschap als bijvoorbeeld Ledendorp?
1: Nou, ten eerste, kinderen leren met elkaar samenwerken. Hè, want dat begint natuurlijk al bij de jeugd. En ja, je hebt ook een sociaal belang. Er zijn natuurlijk ook kinderen met een wat, ja, waarbij de ouders wat minder te besteden hebben. En het is natuurlijk fijn dat wij dan als club ook kunnen regelen dat ook die kinderen gewoon hun spulletjes kunnen krijgen. En dat zijn ook de redenen waardoor we dus ook met sponsors altijd bezig zijn. Het is dus niet alleen maar de eerste elftallen die, waar het geld naartoe gaat. Het gaat zeker naar de jeugd, naar opleiding, van alles. En ja, dat maakt het zo belangrijk. En jullie weten ook, tegenwoordig alles is hartstikke duur geworden. Dus het is fijn dat je als club kan zeggen, joh, heeft je kind geen centjes? Laat het weten, wij kunnen het regelen. En ja, op die manier kan je ook, als je een lot koopt, gewoon een kind steunen die wat minder te besteden heeft.
0: Marcel van der Ploeg van RCL. Meer informatie te vinden op de website rcl.nl. Marcel, dankjewel.
1: Dankjewel.
2: Centraal plus Mark plus Robin.

0: Zoutelanden en daarvoor nog Queen en Radio Gaga. Goedemorgen, het is de ochtendshow hier op Centraal Plus. Het is bijna 9 uur. Hey Rudo.
1: Hey.
0: Goedemorgen, welkom in de studio.
1: Marcus.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Jouw programma zometeen, heb je er zin in?
1: Ja, nog 2 nachtjes. Dan gaan we naar de uitreiking van de Lokale Media Awards categorie audio.
0: Zeker.
2: Oh, wat een soepele
0: brug. Wie is daar niet voor genomineerd?
1: Ik ben er niet voor genomineerd.
0: Oh, wie is daar wel voor genomineerd? Oh, wat flauw dit.
1: Rabin, hij moet echt even naar de... Dit kan toch niet zometeen en gewonnen hebben?
0: Van waar hebben.
1: Ja.
2: En waarom word ik... Jij
1: ziet er goed uit.
2: Nou word ik gelijk ook weer een soort van als het kind tussen de echtscheiding gegooid. Van, zeg er eens wat van. Nee, zeg jij er eens wat van. Ik zie er toch goed uit. Scheiding all over again.
0: Nee, we hadden toch echt zo
1: over scheiding gesproken. Kijk eens naar zijn haar.
2: Ja, ik moet eerlijk zijn. Ik noemde hem ook wel het alwetende voorhoofd van de Rijnse regio.
0: Nou, noem je mij nou een voorhoofd?
2: Ja.
1: Dus zielig voor een voorhoofd.
2: Ja.
1: Maar zo meteen ga ik weer programma maken. En ik heb er echt heel veel zin in.
0: Nou, dat blijkt.
1: Ja, en we gaan even kijken naar de jarige. Ja, maar kijk, je ziet het ook een beetje om... Nee, niet op mijn voorhoofd, denk ik. Maar de zon schijnt een klein beetje naar binnen hier. Ja. Het is heerlijk weer. En morgen schijnt echt de beste dag van de week te worden. Met 22 graden en een zonnetje. En ze zeggen dat het nog een keertje terrassen weer wordt.
0: Morgen komt de ochtendshow live vanaf het strand.
2: Nou, vanaf het terras.
0: Ergens in Frankrijk in de zon.
1: En wat lees je in de krant?
0: Dat hij...
2: Dat Mark
1: naar
2: de kapper is gegaan.
0: Nou, dat dus. Jij wilde nog iets over fietsen hebben, Rabin?
2: Nou, ik las iets. Ik las iets dat een van de grote fietsverhuurdermaatschappijen in Leiden... Dat hij failliet is verklaard.
0: Ja, Easyfiets. Ik lees het net ook inderdaad.
1: En dat was een maatschappelijk verantwoord ondernemerbedrijf. Dat was het bedrijf met de rode sturen en de rode zadels. En wat zij deden was mensen met een afstand tot de arbeidsmarkten aan het werk houden. Hè. Dus bijvoorbeeld ze hadden ook een deal met DZB om die fietsen te renoveren en te doen en te onderhouden.
0: Ja.
1: Zodat daar ook mensen weer terug de arbeidsmarkt in konden komen. Dat hebben ze best wel wat jaren gedaan. Op een gegeven moment kregen ze dan ook...
2: 15 geloof ik is
0: begonnen. Maar wat moet je dan nu doen als je een fiets bij hen huurt of leest?
1: Snel wegfietsen, denk.
0: Ze komen toch niet achter.
1: Nee, maar het is natuurlijk hartstikke triest, hè? Als zo'n bedrijf, zeker met zo'n maatschappelijke gedachte, dan toch uiteindelijk niet.
0: Maar ja, blijkbaar is de markt er dan toch niet naar, of zo, denk ik. Dat is zo.
1: Is nee, als de markt er naar was, hadden ze denk ik niet. Ik vind dit een mooie conclusie.
0: Ja,
1: Mark.
0: Goed, hè?
1: Ja.
0: Sabine Carpenter, please, please, please. En zometeen.
1: Dat je dan failliet gaat en dat markt er komt. Van, ik denk toch dat jouw. Dat mensen niet zo op jouw product zaten.
2: Open deurtjes intrappen.
0: Morgen weer een ochtendshow.

0: Dieren Asiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Een Australisch bedrijf zou de lasers moeten leveren. Met die techniek is het uitschakelen van drones veel kosteneffectiever dan met Patriot-raketten die miljoenen euro's per stuk kosten. Hoeveel de aanschaf van de lasers kost, is niet bekendgemaakt. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberaal-centristische partij PAM, blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De huidige grootste partij, RNI, levert flink in. Maar het belangrijkste signaal bij de verkiezingen van gisteren is de lage opkomst, de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. De problemen op de A15 met de Zuurhofbrug kosten de transportsector minimaal 600.000 euro per dag. Dat is een schatting van Transport en Logistiek Nederland. De ondernemersorganisatie voor bedrijven in de Rotterdamse haven is bang voor nog meer schade.
4: Dat betekent gewoon als je op een dag 2 of 3 ritten zou kunnen doen en dat wordt flink minder, ja, dan kost dat heel veel, want je kan gewoon veel minder omzet draaien als bedrijf.
3: Het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is die uitbreiding nodig, ook al is Nederland niet in oorlog.
5: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
3: Vandaag wordt de uitbreiding ingewijd tijdens een speciale ceremonie. Dan het weer, veel zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Het rijdt nog wel langzaam op de A4 van Rotterdam naar Den Haag tussen de Keteltunnel en Rijswijk 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A12 is veel vertraging door een ongeluk van Den Haag naar Utrecht, ruim een uur nu. Tussen Gouda West en Woerden 17 kilometer stilstaand verkeer. Er zijn nu bergingswerkzaamheden, de linkerrijstrook is dicht. En het rijdt nog langzaam op de N11 door de problemen op de A12 vanuit Alphen aan de Rijn tussen Bodegraven en de A12. En de vertraging is daar opgelopen tot 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: R-U-D. Oh. Op de radio.
1: Met Katy Perry en Skip Marley. Chain to the Rhythm en de Bouta Magnetic. Hoorde je aan het begin van Rudo voor deze donderdag. Het is 24 september. Goedemorgen, nieuwe aflevering van Rudo. Met natuurlijk het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Waar we het zo meteen gaan hebben over de 30 kilometer die gereden moet worden op de Schenkelweg in Zoeterwoude. Buurtbewoners, straatbewoners, daar zijn het helemaal zat. En wij waren er langs gegaan met het Centraal Plus nieuws. Verder om 9:30 het nieuws met Paul Albers. En natuurlijk de lekkerste muziek en het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Qua muziek Noah Kahan, Stick Season, zometeen naar Jelly Roll. Dit is I'm Good.

0: Shepherd, de nieuwste Night Drive en Stixies en Noah Kahn hier op Centraal Plus. Goedemorgen, donderdagochtend. Bewoners aan de Schenkelweg in Zoeterwoude zijn het zat. Ze vinden dat automobilisten zich niets aantrekken van de verkeersregels in hun straat, met gevaarlijke situaties tot gevolg. En dus kwamen ze in actie gisteren. Ze beplakten hun afvalcontainers en zetten die op een dag dat het huisafval niet wordt opgehaald demonstratief voor de deur. De sticker goed zichtbaar voor het verkeer en wij waren erbij en maakten een reportage en spraken wat bewoners.
1: Vooral het hard rijden. Het hard rijden en tegen de richting inrijden. Dat is wel de grootste overlast. Nou ja, de snelheid in grote... De mensen gaan erg hard. Vooral als mensen met kleine kinderen voorbij gaan. Die naar school gaan. Ik heb vier kleinkinderen. En die leer je van die kant komen de auto's aan. En netjes kijken voor het oversteken. Nou, het komt van alle kanten. Het komt ook van de andere kant. En dat maakt gewoon angstig. Je kan ze niet zelf laten gaan. Je moet ze constant handje geven. Zoiets eigenlijk om die snelheid eruit te halen.
2: Ja, we staan nu op de Schenkelweg in Zoeterwoude. Wij merken al langere tijd dat we veel overlast hebben van snel verkeer. Met name gemotoriseerd verkeer. En ook wel spookrijders. Ja, je merkt zeker als we ook buiten rondom de containers bewegen. Zowel hier aan het begin van de Schenkel als aan het einde van de Schenkel. Dat mensen bewust kijken naar de containers en ook bewust afremmen gewoon. En dat is wel bijzonder natuurlijk dat het met een bordje meer wel lukt. Dus ik denk dat het goed is dat er ook meer bordjes geplaatst gaan worden met een 30 kilometer zone. Want er hangt er nu ongeveer anderhalf. Er hangen er twee, waarvan eentje goed in het zicht. Dus ook daar liggen nog kansen voor de gemeente, denk ik, op die manier. Wat meer zichtbaarheid eraan te geven.
0: 30 kilometer per uur op die Schenkelweg. Dus de bewoners zijn het zat. En de beelden kun je nu vinden op onze website. Dat is centraalplus.nl. Wil je nu hier Avicii?

0: Harry Hilson, Kanye West en Nio en Knock You Down op Centraal Plus. Zometeen dan hoor je Haley Steinfeld, Love Myself. En ook Sander komt eraan met Homewrecker.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. D66 in Wassenaar wil dat inwoners meer inzicht krijgen in de hoeveelheid afval die zij produceren. De partij stelt met een motie voor om een afvalfeedback-app te ontwikkelen, bij voorkeur door de bestaande app van afvalverwerker Avalex uit te breiden. Volgens D66-fractievoorzitter Lieke van Schouwenburg heeft Wassenaar te maken met een ontzettend hoge hoeveelheid restafval. Door inwoners meer informatie te geven, hoopt de partij dat zij makkelijker hun afvalgedrag kunnen aanpassen. Bewoners van de Schenkelweg in Zoeterwoude-Dorp ervaren al langere tijd overlast van verkeer dat te hard rijdt. Aanleiding voor de bewoners om gisteren in actie te komen. Ze plakten 30 kilometer stickers op hun afvalbakken en zetten die massaal op de stoep. Op de Schenkelweg staan momenteel twee borden die automobilisten wijzen op de 30 kilometer zone. Volgens bewoners is daarvan slechts één goed zichtbaar. Bij de containers merkten de bewoners dat automobilisten soms bewust afremden wanneer zij de stickers zagen. Volgens hen laat dat zien dat duidelijke verkeersborden effect kunnen hebben. Leerlingen uit groep 8 van basisschool Willem de Zwijger ontbijten op donderdag 8 oktober samen met de burgemeester en de wethouders van Leiden-Dorp. Veel kinderen in Nederland ontbijten te weinig, ongezond of helemaal niet. De burgemeester en de wethouders gaan tijdens het ontbijt met de leerlingen in gesprek over het belang van een gezond ontbijt. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Tot het middaguur nog wat lichte bewolking, daarna volop zon. Het blijft droog. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit noord-noordwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 18 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Amber, homewrecker bij Centraal Plus. Het is inmiddels 9 uur geweest. Welkom. We kijken even naar de bekende jarigen. Het is John Arne Riise zijn verjaardag. Voormalig voetballer uit Noorwegen, 46. Maud Hawinckels, Nederlands presentatrice, 50 is ze geworden. En de Nederlandse Rotterdamse cabaretier en tekstschrijver Richard Groenendijk is jarig. Die is 54. Verder is het de verjaardag van Norman Boning, Nederlands drummer, 63 geworden. En Justine Pelmelij ging ooit voor Nederland naar het Songfestival. En heeft ook nog Leidse Roots, zij is 68 geworden vandaag. Laura Selmors uit Goede Tijden, Slechte Tijden, althans niet meer. Hè. Jette van der Meij is 72 geworden. En verder is het de verjaardag van Joke van Leeuwen, Nederlands auteur voor kinderen en volwassenen, 74 is ze. En dat waren ze de jarigen voor vandaag, voor deze 24 september.

Eend in L.A. Adela hoorde je op Centraal Plus. Goedemorgen donderdagochtend. Je werkdag start hier met de lekkerste muziek en het nieuws uit de Leidse regio. En nu een klassieker hier van Bon Jovi, Living on a Prayer.

0: alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en drie andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten die nu in conflictgebieden worden gebruikt. Bovendien zijn ze goedkoper. Hoeveel de lasers kosten is nog onbekend. In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De partij behaalde 97 zetels, de huidige grootste partij RNI 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. Vooral veel jongeren gingen niet stemmen. Techbedrijf Meta heeft een satirische video van programmamaker Roel Maaldrink verwijderd van Instagram. Maaldrink filmde medewerkers van Meta in Amsterdam met de AI-bril van het bedrijf. Die bril kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Het Meta-personeel bleek daar zelf niet van gediend. Meta verwijderde de video en gaf als reden pesten en intimidatie. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt het censuur en een voorbeeld van Meta's machtspositie. De organisatie noemt het een gluurbril en wil dat er een verbod op komt. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken vandaag. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files zijn inmiddels bijna allemaal opgelost. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat nog wel file tussen Gouda en Nieuwerbrug, 7 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo. Meer.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Met Jonas Blue, Edge of Desire en Labyrinth en Emily Sondé. You're Beneath Your Beautiful. Hey, welkom. Het is Effenatine op deze donderdagochtend 24 september. We duiken zometeen het nieuws van de afgelopen 24 uur in. Hey, jij mag een track uit gaan kiezen bij een van die nieuwtjes die we zometeen gaan doornemen.

0: Nickelback en How You Remind Me bij Centraal Plus.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Nou, onder andere de vermiste kat Binky uit Leidendorp. Vermoedelijk is de kat ook overleden. De eigenares, het baasje, die zoekt Binky nog wel. Want ze willen het diertje een waardig afscheid geven. Kan je meer over vinden op onze website centraalplus.nl. D66 Wassenaar die wil een app om inwoners inzicht te geven in hun restafval. En verder kun je meer vinden over de bewoners aan de Schenkelweg die zich zorgen maken over het hardrijdende verkeer daar. 30 kilometer moet 30 kilometer blijven. En ze zijn op zoek naar nieuwe hulpjes voor Sinterklaas in Leidendorp. Die komt op 14 november. Daar moet je als volwassene maar even op kijken op centraalplus.nl. En er was weer een explosie bij de Leidse Boksschool. Nadat dat een paar weken geleden ook was gebeurd en die weer open mocht, was er weer een explosie. Check het vooral op onze website centraalplus.nl. En verder, de gemeente Wassenaar mag het voorkeursrecht vestigen op de rembaan Duindicht in die gemeente. Nou, dat en ander nieuws, nu online op centraalplus.nl met aan jou de vraag: welke track zou erbij passen?
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar Rio@centraalplus.nl.

0: Max en Kings and Queens en Robin Schulz en Watermat en Take It Slow. Tijd voor het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Je hoort Paul Albers en daarna Ella Langley en Choosing Texas.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. D66 in Wassenaar wil dat inwoners meer inzicht krijgen in de hoeveelheid afval die zij produceren. De partij stelt met een motie voor om een afvalfeedback-app te ontwikkelen, bij voorkeur door de bestaande app van afvalverwerker Avalex uit te breiden. Volgens D66-fractievoorzitter Lieke van Schouwenburg heeft Wassenaar te maken met een ontzettend hoge hoeveelheid restafval. Door inwoners meer informatie te geven, hoopt de partij dat zij makkelijker hun afvalgedrag kunnen aanpassen. Bewoners van de Schenkelweg in Zoeterwoude-Dorp ervaren al langere tijd overlast van verkeer dat te hard rijdt. Aanleiding voor de bewoners om gisteren in actie te komen. Ze plakten 30 kilometer stickers op hun afvalbakken en zetten die massaal op de stoep. Op de Schenkelweg staan momenteel 2 borden die automobilisten wijzen op de 30 kilometer zone. Volgens bewoners is daarvan slechts 1 goed zichtbaar. Bij de containers merkten de bewoners dat automobilisten soms bewust afremden wanneer zij de stickers zagen. Volgens hen laat dat zien dat duidelijke verkeersborden effect kunnen hebben. Leerlingen uit groep 8 van basisschool Willem de Zwijger ontbijt op donderdag 8 oktober samen met de burgemeester en de wethouders van Leiden-Dorp. Veel kinderen in Nederland ontbijten te weinig, ongezond of helemaal niet. De burgemeester en de wethouders gaan tijdens het ontbijt met de leerlingen in gesprek over het belang van een gezond ontbijt. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Tot het middaguur nog wat lichte bewolking, daarna volop zon. Het blijft droog. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en komt uit noord-noordwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 18 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Purple Disco Machine Dopamine bij Centraal Plus, waar wij even naar Wassenaar gaan. D66 daar wil dat inwoners meer inzicht krijgen in de hoeveelheid afval die zij produceren. De partij die stelt met een motie voor om een afvalfeedback-app te ontwikkelen. Bij voorkeur door de bestaande app van de afvalverwerker Avalex uit te breiden. Volgens D66-fractievoorzitter Lieke van Schouwenburg heeft Wassenaar te maken met een ontzettend hoge hoeveelheid restafval. En door inwoners meer informatie te geven, hoopt de partij dat zij makkelijker hun afvalgedrag kunnen aanpassen.
1: We zien dat Wassenaar een gemeente is met een ontzettend hoge hoeveelheid restafval. En wij denken dat we door inwoners meer inzicht te geven, hun kunnen helpen om eigenlijk de juiste stappen te zetten. En dat betekent concreet dat we hebben voorgesteld om een app te ontwikkelen, liefst de huidige app van Avalex, uit te breiden, waarmee inwoners kunnen zien hoeveel produceer ik nu eigenlijk, hoe doe ik het ten opzichte van een maand geleden of 2 maanden geleden, hoe doe ik het ten opzichte van vergelijkbare huishoudens. En daarmee hopen we hen te motiveren, stimuleren, maar vooral inzicht te geven en ook persoonlijke feedback te kunnen geven vanuit de afvalverwerker.
2: Ja, eigenlijk een beetje zoals een energie-app bijvoorbeeld, waar dat ook wordt bijgehouden. De rest van de raad was enthousiast.
1: Ja, daar zijn we super blij mee. Wij denken echt dat hier stappen moeten worden gezet. En iedere stap is er één. En dit is hopelijk een maatregel die daaraan gaat bijdragen.
0: Jorde Lieke dus. Zij is van D66, Lieke van Schouwenburg, over de afval-app. Ja, en bij afval past er eigenlijk maar één plaatje hartstikke goed. Dat vindt Maarten in ieder geval via de mail rudo@centraalplus.nl. Hij doet een verzoekje voor Garbage. I'm only happy when it rains.

Gezellig gitaren op de donderdagochtend. Garbage, I'm only happy when it rains bij Centraal Plus vanwege de afval-app in Wassenaar. Wij kijken nog eventjes naar het weer van vandaag. Er zijn wolkenvelden, maar ook zonnige periode. Het blijft droog bij een zwakke tot matige noordenwind. En de temperatuur ligt rond de 18 graden. Morgen is het zonnig en 's middags kan het een graad of 1 tot 22 worden. Staat er nog wel wat meer bewolking, maar ook af en toe zon droog en dan nog 20 graden. Het is Centraal Plus met de lekkerste muziek op de donderdagochtend. Aan het begin van je werkdag. Met natuurlijk ook het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En zometeen een classic van Oasis, Wonderwall. Hoor je na de nieuwste van Davina Michelle.

Oasis en Wonderwall op Centra Plus en de nieuwste Davina Michel die heet Pinky Swear. Het is bijna 11 uur, zometeen deel 3 van Rudo en daarin hoor je onder andere Shakira met Die Die. Yeah.

0: alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Na een vergadering van 14 uur hebben statenleden in Gelderland een stikstofbeleid goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones, waar strengere regels gelden voor boeren en bedrijven. De BBB-fractie was verdeeld, meer dan de helft stemde tegen het idee van de eigen coalitie. Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky gezegd in een toespraak bij de Verenigde Naties. De militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Oekraïne nam de Noord-Koreanen begin vorig jaar gevangen in de Russische regio Koersk. Zelensky wilde hen eerst uitleveren aan Noord-Korea, in ruil voor Oekraïners die gevangen zijn genomen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in hun eigen land niet veilig. 8 matrozen op het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln en andere schepen hebben geprobeerd om een einde aan hun leven te maken. Dat zegt waarnemend minister van Marine na vragen van een senator. Geen van de pogingen is geslaagd. Vorige week bleek dat familieleden alarm hadden geslagen over hun mentale toestand. Opvarenden waren veel langer op zee dan gepland. Door de oorlog in Iran werden hun missies steeds verlengd. Een video van Roel Maalderink is verwijderd van Instagram. Hij filmde medewerkers van Meta met hun eigen AI-bril, maar daar waren zij niet van gediend. Het techbedrijf verwijderde de video vanwege pesten en intimidatie. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde onlangs voor het gebruik van deze videobrillen, omdat onduidelijk is waar de beelden belanden. Het weer droog, zonnig met af en toe wolken. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Q-R-U-D-O. Op de radio.
1: Met Keigo en Serena Gomez. It Ain't Me. Shakira met Burna Boy en Die Die. Welkom, het is deel 3 van Rudo op deze donderdag 24 september. Ook vandaag weer bij je natuurlijk met het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Zo meteen een nieuwe nieuwsupdate hier om 11:30 met Robert. Rudo! En ik heb lekkere tracks voor je. Ed Sheeran, Celestial hoor je zo meteen naar Tame Impala. Dit is Dracula.

0: Sam Veld en Keep on Rising.
1: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: Donderdag 24 september 2026.
1: Dit is vandaag.
0: De dag van de triagist. En die hebben het niet makkelijk. Ze worden eigenlijk een beetje ondergewaardeerd. En een triagist is iemand die bepaalt hoe belangrijk een telefoontje is... als jij 's nachts naar de hulppost van de huisarts of van het ziekenhuis belt... Die moet dan allemaal lastige vragen stellen. Worden klanten dan weer boos van... ja, maar ik moet er echt naartoe. En, maar die moet dan weer de lijn tussen de arts zijn en jou. Want is het niet ernstig genoeg... dan krijgt die triagist weer op de kop van de dokter. Dus eigenlijk een baan waar je het nooit goed kan doen. Maar vandaag staat de triagist in het zonnetje. Ook de dag van de actuaris. Dat is iemand die binnen een bedrijf zich bijvoorbeeld bezighoudt... met het berekenen van risico's. Ook wat kost een polis? Hoeveel risico levert het op? En wat verdien je dan weer aan de rente? Ja, en dan een iets makkelijkere dag. Het is vandaag ook Wereld Gorilla Dag. Nou ja, je kan vast wel iets bedenken over de doktersassistenten, over de Gorilla Dag of over risico's. Kom maar door via de mail. Dat is rudo@centraalplus.nl. Dat is RUDO@centraalplus.nl.

0: 2000 American Girls bij Centraal Plus. Zometeen hoor je de Chainsmokers hier samen met Coldplay, Something Just Like This. En ook Carol G en Bruno Mars komt eraan met Still.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Tijdens een integrale controle op bedrijventerrein De Grote Polder in Zoeterwoude is een hennepkwekerij ontdekt. De kwekerij werd aangetroffen in een bedrijfspand aan de productieweg. Volgens de gemeente was er daarnaast ook nog sprake van diefstal van stroom en water. Het pand is overgedragen aan de politie die het verder onderzoekt. Via Facebook is het baasje van de vermoedelijk overleden kat Binky op zoek naar haar kat. Het dier is zondagavond van huis aan de Splinterlaan in Leiderdorp weggelopen en was al ernstig ziek. Het baasje vermoedt dus dat de kat inmiddels is overleden. Op onze website is een foto van Binky te vinden. Wie hem gezien heeft, kan contact opnemen met de redactie van Centraal Plus. En al 80 jaar heeft Leiden een stedenband met het Engelse Oxford. En die band wordt binnenkort gevierd met een sing-along voor koren uit beide universiteitssteden. Het optreden is op 11 oktober en vindt plaats in de aula van het Bonaventura College. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is de hele dag droog en zonnig, maar het wordt niet zo warm. De temperatuur loopt vandaag op tot maximaal 18 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Still van Carol G en Bruno Mars hier bij Centraal Plus op 24 september. Het is Wereld Gorilla Dag. En vandaag staan we stil bij de snel veranderende levens van de apen. We kijken onder andere naar de huidige stand van de gorilla via rapporten die dierenwelzijnsorganisaties uitbrengen. En je kan deze dag ook aangrijpen om bijvoorbeeld te doneren aan een goed doel zoals Stichting AAP. En als je het dan hebt over gorilla's, ja, Bruno Mars werd een paar keer aangevraagd, maar ik heb net stil al gedraaid met Carol G, hè. Dus ik ben toch gegaan.

Last week was het zonderling en crazy en Smash Mouth All-Stars hier bij Centraal Plus, waar we alweer bijna de donderdagmiddag in gaan. En waar het alweer bijna tijd is voor de lunch. En tijdens die lunch heb ik weer lekkere tracks voor je. Onder andere de nieuwste Roxy Dekker, Bare Minimum komt eraan. Bare Minimum van Roxy Dekker, de nieuwste zometeen op Centraal Plus. Nu Flair, door het oog van de nacht.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Onderzocht wordt nog hoe de verplichting voor hondenbezitters wordt gehandhaafd. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

Met Roxy Dekker, Bare Minimum en Pink, you're the fucking perfect. Aan het begin van deel 4 van Rudo en aan het begin van de donderdagmiddag. 24 september is het. Ik ben nog een klein uurtje bij je met het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar. En zo meteen gaan we eventjes met Robert Beurse praten over de persbriefing die geweest is gisteren in het Leidse stadhuis. Hij sprak daar met wethouder Abdelhak Jemoumi. Wat precies hoor je zo meteen al onder andere...

0: Alex Warren, Emerald Ice hier bij Centraal Plus. Ik was op zoek naar onze collega Robert, politiek verslaggever, onder andere voor Leiden. Maar ik zie hem even niet. Begreep omdat het mooie weer is dat hij even met een broodje een rondje aan het lopen is. Dus nee, dan ga ik het jezelf even vertellen. Er was namelijk een persbriefing, zoals dat heet. Dat doet de gemeente Leiden altijd op woensdagmiddag. En dan praten ze de lokale pers even bij. In dit geval ook over het nieuwe convenant als het gaat over bewindvoering. Wat het nou precies inhoudt, dat nieuwe convenant, vertelt wethouder Abdelhak Djemoumi in gesprek dus met Robert Beursen.
1: Het kan voorkomen dat iemand in de schuldenproblematiek komt en dat de rechter zegt van het is goed als er iemand mee gaat kijken op de financiën, op het geld, hoe je dat uitgeeft en daarin geholpen kan worden. Dat kan dus zijn vanuit de schulden, maar het kan ook preventief zijn. Dat bijvoorbeeld iemand tijdelijk even door ziekte of ja, geestelijk of mentaal niet in staat is om de financiën goed te organiseren, dan krijg je van de kantonrechter een bewindvoerder toegewezen. Wij als gemeente betalen daar dan aan mee. En wat we nu dus hebben ondertekend, dat is een vernieuwing van de convenant, van de afspraken die we gaan maken met de bewindvoerders. Wat mogen wij van jullie verwachten, maar wat mogen zij ook van de gemeente Leiden verwachten? Uiteindelijk om te zorgen dat we de kwetsbare inwoners zo goed mogelijk helpen.
2: Het eerdere convenant stamde uit 2020. Het is de afgelopen periode ook een paar keer flink misgegaan met bewindvoerders in de Leidse regio. Wat heeft u aangepast?
1: Nou, wat we in ieder geval hebben aangepast is dat de gemeente Voorschoten heeft gezegd ik wil ook graag aansluiten. Dus daarmee hebben we dus een compleet alle gemeenten in de Leidse regio die hieraan meedoen. Dus dat is positief. Aan de andere kant hebben we duidelijker opgeschreven welke kwaliteitseisen bewindvoerders aan moeten voldoen. En dat kan ofwel heel simpel het burgerlijk wetboek, want daar staan hele belangrijke wetten in. Maar ook inderdaad wetten en regels rond kwaliteit en toezicht. Nou, dat zijn de belangrijke regels die we hieraan hebben toegevoegd. Aan de andere kant hebben we ook duidelijker gemaakt welke samenwerkingsafspraken we maken. Dus hoe vaak hebben we contact met elkaar? Hoe zorg je ervoor hoe snel je een klacht of een vraag van iemand oppakt? Wat mag je van de gemeente verwachten? Dus even wat meer duidelijkheid om te zorgen dat die incidenten, die excessen die er zijn geweest, want het zijn drie serieuze incidenten die er zijn geweest met bewindvoerders, dat we die zoveel mogelijk gaan voorkomen en eigenlijk idealiter gewoon tot nul reduceren.

0: that it's true. I'm still in love with you.
1: Dean Lewis and I Hate That It's True op Centraal Plus. Het is tijd voor het nieuws van 12:30 met Robert. Hij is terug van zijn rondje lopen met de lunchpauze. En daarna, nou ja, maar goed, ook, want het is 12:30. En daarna hoor je Hugo en Solto en Jamaican.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Tijdens een integrale controle op bedrijventerrein De Grote Polder in Zoeterwoude is een hennepkwekerij ontdekt. De kwekerij werd aangetroffen in een bedrijfspand aan de productieweg. Volgens de gemeente was er daarnaast ook nog sprake van diefstal van stroom en water. Het pand is overgedragen aan de politie die het verder onderzoekt. Via Facebook is het baasje van de vermoedelijk overleden kat Binky op zoek naar haar kat. Het dier is zondagavond van huis aan de Splinterlaan in Leiderdorp weggelopen en was al ernstig ziek. Het baasje vermoedt dus dat de kat inmiddels is overleden. Op onze website is een foto van Binky te vinden. Wie hem gezien heeft, kan contact opnemen met de redactie van Centraal Plus. En al 80 jaar heeft Leiden een stedenband met het Engelse Oxford. En die band wordt binnenkort gevierd met een sing-along voor koren uit beide universiteitssteden. Het optreden is op 11 oktober en vindt plaats in de aula van het Bonaventura College. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is de hele dag droog en zonnig, maar het wordt niet zo warm. De temperatuur loopt vandaag op tot maximaal 18 graden.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Mr. Props en Nothing Really Matters. En ook Hugo Mazzotto. Jamaican hoorde je hier bij Centraal Plus. Het is 12:30 geweest. Welkom de radiozender voor de Leidse regio. En Wassenaar met altijd het nieuws van hier. En natuurlijk de lekkerste muziek. Terwijl jij aan het werk bent, houden we je op de hoogte. En draaien we lekkere nummers voor je. Wil jij nog wat horen? Laat het vooral even weten. Stuur even een mailtje naar rudo@centraalplus.nl. Dat is rudo@centraalplus.nl. Hoor je zo meteen Hard Met Alone. En eerst Bente. Dit is Paris.

0: voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt één richtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in twee richtingen. Het besluit is een gevolg van de grote droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is iets toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de twee buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen. Toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Tijdens een integrale controle op bedrijventerrein De Grote Polder in Zoeterwoude is een hennepkwekerij ontdekt. De kwekerij werd aangetroffen in een bedrijfspand aan de productieweg. Volgens de gemeente was er daarnaast ook nog sprake van diefstal van stroom en water. Het pand is overgedragen aan de politie die het verder onderzoekt. Via Facebook is het baasje van de vermoedelijk overleden kat Binky op zoek naar haar kat. Het dier is zondagavond van huis aan de Splinterlaan in Leiderdorp weggelopen en was al ernstig ziek. Het baasje vermoedt dus dat de kat inmiddels is overleden. Op onze website is een foto van Binky te vinden. Wie hem gezien heeft, kan contact opnemen met de redactie van Centraal Plus. En al 80 jaar heeft Leiden een stedenband met het Engelse Oxford. En die band wordt binnenkort gevierd met een sing-along voor koren uit beide universiteitssteden. Het optreden is op 11 oktober en vindt plaats in de aula van het Bonaventura College. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is de hele dag droog en zonnig, maar het wordt niet zo warm. De temperatuur loopt vandaag op tot maximaal 18 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brand die gisteravond uitbrak bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt. Dat zeggen Poolse autoriteiten. De Poolse vicepremier denkt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïnse leger gebruikt de Starlink-installatie voor onder meer communicatie en het aansturen van drones. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest waarvan gedacht wordt dat Rusland erachter zit. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door het noodweer. Begin deze week trok de orkaan Doyuan over het land. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij een viskwekerij zijn 100.000 karpers doodgegaan toen ze in de vijver dreven. Vanwege het noodweer reden er een aantal dagen geen treinen in Japan en werden honderden vluchten geschrapt. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig verkeer in twee richtingen. Het besluit is het gevolg van droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel een noodzakelijk kwaad. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen, maar toch moet het hele station dicht omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar een ander treinstation in de stad. Het weer droog en zonnig, 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm, 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Tijdens een integrale controle op bedrijventerrein De Grote Polder in Zoeterwoude is een hennepkwekerij ontdekt. De kwekerij werd aangetroffen in een bedrijfspand aan de productieweg. Volgens de gemeente was er daarnaast ook nog sprake van diefstal van stroom en water. Het pand is overgedragen aan de politie die het verder onderzoekt. Via Facebook is het baasje van de vermoedelijk overleden kat Binky op zoek naar haar kat. Het dier is zondagavond van huis aan de Splinterlaan in Leiderdorp weggelopen en was al ernstig ziek. Het baasje vermoedt dus dat de kat inmiddels is overleden. Op onze website is een foto van Binky te vinden. Wie hem gezien heeft, kan contact opnemen met de redactie van Centraal Plus. En al 80 jaar heeft Leiden een stedenband met het Engelse Oxford. En die band wordt binnenkort gevierd met een sing-along voor koren uit beide universiteitssteden. Het optreden is op 11 oktober en vindt plaats in de aula van het Bonaventura College. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is de hele dag droog en zonnig, maar het wordt niet zo warm. De temperatuur loopt vandaag op tot maximaal 18 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A13 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft-Noord staat 4 kilometer.

0: meter file en daardoor doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
2: Meer voor jou.
1: Nu meer muziek voor jou.

0: gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Velbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van hun rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden. Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer droog, zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Elmar.
5: En dan is het gewoon alweer 3 uur geweest op donderdag. Zo gaat dat natuurlijk, hè. Hoog tijd voor de middagshow. Voor deze, ja, alweer donderdag. 24 september. Elmar, die is net omgedraaid. Hij is namelijk aan het bijkleuren op zijn vakantie. Ruud hier, als vervanging. Met nu, Shanna Spyro.

gaat jouw dag tot nu toe? Bij mij begon hij een beetje raar. Net voordat ik hier naartoe ging, kwam ik erachter dat ik een lekke band had met mijn fiets. Ik dacht, ik ga eens op de fiets vandaag. En band plakken. Dat is echt zo lang geleden dat ik dat gedaan heb. Ik ben er ruim een uur mee bezig geweest. Maar als het goed is het gelukt. Zeker weet ik het niet. Dat weten we eigenlijk pas zo meteen als we naar huis gaan, hè, na de show. Dus fingers crossed wat dat betreft. Straks hier, Sarah Best Friend. Maar eerst David Guetta in de middagshow. We

0: Sarah op Centraal Plus in de middagshow. We hebben gisteren nog naar Rudo gekeken bij Centraal Plus op tv. Hij was bij de vriendenfeesten in Leiderdorp, hè? Die waren 2 weken geleden. En hij sprak daar met de organisator Herbert Zilverentand. Die is eigenlijk best wel trots op het weekend.
1: Ja, het is weer een fantastisch feest. Ja, heel mooi. Moet je kijken. Lachende mensen, dansende mensen, zwaaiende mensen, zingende mensen.
2: Ja, met natuurlijk aan het begin van het weekend de pubquiz.
1: Ja, dat was fantastisch.
2: Het brommerskieken. Dat is iets wat je ook al jaren doet. Gaat dat nou elk jaar terugkomen? Of gaan jullie nog even kijken naar een andere invulling bijvoorbeeld?
1: Voor zeker die pubquiz, dat is gewoon een vast item. Dat is binnen een paar weken vol. He, mensen die daar al jaren aan meedoen. En dat brommers kijken, ja, dat wordt ook steeds beter, joh. Mensen komen echt met hun opgepoetste brommer deze kant op. Ja, fantastisch.
2: Maar hoeveelste jaar doen jullie dit nou?
1: Ja, dat bedacht ik mezelf ook laatst. Ik denk 12 jaar geleden dat we begonnen.
2: Hoe oud ben je nu?
1: Ik ben 61.
2: Nou, dus toen jij begon was je 49?
1: Ja.
2: Hoe lang ga je dit nog volhouden?
1: Toen had ik betere knieën. Ja.
2: En merk je dat op een gegeven moment de vrienden worden ook wat oudere vrienden?
1: Ja. Ik ben nu 33 jaar actief bij de Vrienden van het Oude Dorp. En ik merk wel dat mijn het gewrichtenstelsel dat gaat wat.
2: Maar ik zie daar bijvoorbeeld al een van jouw zoons staan.
3: Ja.
2: Wordt daar thuis dan wel eens over gesproken bij de vrienden en de andere vrienden ook?
3: Ja,
2: jongens.
1: Zeker voor vrijwilligerswerk, dit soort dingen, dan doen ze mee. Maar echt het organiseren, dat is nog een stap te ver voor.
2: Dus jij moet gewoon nog jaren door, dat is de conclusie.
1: Ik moet nog wel jaren door, ja, we zien
2: dat
1: wel.
2: Dat wil je ook nog wel, toch?
1: Ik doe dit heel graag. You can meet.

0: Je luistert naar Centraal Plus. Direct hoor je met Won't Fall. Straks gaan we even kijken wat er vanavond bij de collega's van Centraal Plus TV te zien is allemaal vanaf 6 uur. Maar eerst krijg je een overzicht van het regionieuws hier.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een automobilist uit Litouwen heeft zichzelf vanochtend in een benarde positie gebracht. Hij reed achter een lijnbus aan over de bussluis op de hoofdstraat in Valkenburg. Precies toen de personenauto passeerde, ging de paal die in de weg zit, een zogenoemde poller, weer omhoog. Die raakte de auto, die vervolgens vast kwam te zitten. De auto is weggetakeld, de paal is dusdanig beschadigd dat bussen voorlopig om moeten rijden. De dames van Zorg en Zekerheid Leiden zijn het nieuwe WBL-seizoen begonnen met een overwinning. In de eerste competitiewedstrijd werd Triple Treat met 85-67 verslagen. Opvallend detail, de Leidse reserves op de bank waren samen goed voor 51 punten. En alle speelsters kwamen tot scoren. En RCL organiseert ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan een grote jubileumloterij. De voetbalvereniging uit Leiderdorp heeft mede dankzij gulle ondernemers uit de regio voor €47.000 aan prijzen klaar liggen. Met de opbrengst van de loterij wil RCL geld ophalen om onder meer te investeren in materialen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app.

0: We nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en daardoor koelt het flink af. Vannacht wordt het 8 graden. Morgen is de hele dag zonnig en dan loopt de temperatuur op tot 22 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land is de avondspits al vroeg op gang gekomen. De eerste dagelijkse files zien we ontstaan. Zoals de A4 om te beginnen Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hofvliet en Leidschendam 5 kilometer file rijden met 5 minuten vertraging. Een stukje verderop voor Rijswijk ook nog eens 5 minuten extra reistijd. Dan de A20 Gouden Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A20 van Gouden Hoek van Holland een stuk verderop voor Rotterdam-Delfshaven ook nog eens 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: De Boosa op Centraal Plus. Je hoorde Magnetic.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Vanaf 6 uur weer te bewonderen is Centraal Plus TV helemaal nieuw. En vanavond rondom de raad met Annelies Breedveld-Smit in de uitzending raadslid van het CDA in Zoeterwoude. In het volgende uur heb je een soort van snippet als een soort van teaser naar het programma van vanavond. Dat hoor je dan hier terug in de middagshow. Je kunt Centraal Plus TV in de regio Leiden, Duin en Bollenstreek en in de Rijnstreek ontvangen via Ziggo kanaal 40, KPN kanaal 1412 en Odido kanaal 820. Maar ook in de regio Haaglanden kun je ons zien en dat kan op Ziggo kanaal 45. En wat ook kan, als je denkt van nou, ik heb geen kabel, je kan het online bij ons kijken hè, op centraalplus.nl.

0: Centraal Plus. Meer voor jou.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

Je luistert naar de Centra Plus Middagshow. Ed Sheeran hoorde je, Castle on the Hill. De gemeente Leiden die organiseert vanavond om 19:30 een gratis bijeenkomst voor iedereen die betrokken is bij kinderen van gescheiden ouders. Ook grootouders, nieuwe partners, familieleden en vrienden zijn van harte welkom. Tijdens de bijeenkomst vertellen jongeren van Stichting Villa Pinedo over hun eigen ervaringen met scheiding van hun ouders. Hun persoonlijke verhalen laten zien wat kinderen tijdens een scheiding nodig hebben en hoe volwassenen hen hierbij kunnen ondersteunen. Aansluitend beantwoorden professionals vragen en geven ze informatie over de beschikbare hulp in de regio. Nou, de bijeenkomst vindt plaats in de burgerzaal van het stadhuis aan het Stadhuisplein 1 in Leiden. Het begint vanavond om 7:15 en het duurt tot 21:00. Deelname is gratis, maar je moet je vooraf wel even aanmelden. En als je wil weten waar dat kan, dat kun je zien op onze site centraalplus.nl. Even doorklikken bij de agenda. In de burgerzaal dus van het stadhuis in Leiden vanavond vanaf 19:30. Steun voor ouders en kinderen bij scheiding.

Wat heeft ze toch een geweldige stem, hè? Wat maakt ze toch super mooie muziek? We hebben het over Davina Michel. Kunnen eigenlijk best wel trots op zijn op deze dame, hè? Zou ze Nederland misschien dan toch gaan vertegenwoordigen tijdens het Songfestival? Want misschien gaan we toch meedoen, hè? Ja, niks zo veranderlijk als de NOS wat dat betreft. Dit is Ella Langley. Just

0: Centraal Plus.
1: Bij Winkel Boulevard de Baanderij in Leiderdorp shop je voor alles in je huis. En altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
0: Het nieuws uit de regio.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 200 miljoen euro extra, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door deze hulp kan erger worden voorkomen. De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot-Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus de ruimte krijgt om leden te werven, wordt lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. De universiteit zegt dat het rapport duidelijkheid schept om maatregelen te nemen, zoals het weren van de studentenvereniging. Opnieuw is er een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend, waarvan 23 in Zuid-Holland en 10 in Utrecht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. De controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was aangetroffen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Vandaag werden ook twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven in Loenen. Het weer. Vanavond gaat de wind liggen. Het koelt flink af. Het wordt een koude nacht met temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, ook in onze regio is de avondspits alweer vroeg op gang gekomen. Veel dagelijkse files, de meeste hebben nog niet zo heel veel vertraging. Eigenlijk valt er maar één echt op, dat is de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen knooppunt het Hofvliet en Delft 12 kilometer file rijden met bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
3: Deel 2 van de middagshow op deze donderdagmiddag. Goedemiddag. Centraal Plus. Met nu Into the Future. Dit is Chef Special.

je dat ook? Dat je donderdagmiddag eigenlijk een klein beetje voelt als vrijdagmiddag. Dat je zin hebt in de vrijdagmiddagborrel. Nou, we moeten er alleen nog een hele dag op wachten. Hè? Wel lekker dit. Miley hoorde je Bass Persuaders op Centraal Plus. No!

0: Bruno Mars op Centraal Plus in de middagshow. De gemeente Leider Dorp die organiseert aankomende zaterdag een veiligheidsdag. Iedereen kan op een laagdrempelige manier kennis maken met de hulpverleners uit de regio. En verslaggever Robert Beurzen die sprak hierover met burgemeester Tjarda Struik.
1: Burgemeester Struik, aanstaande zaterdag is er een veiligheidsdag in Leider Dorp. Wat is dat?
2: Nou, dat is een dag dat inwoners eigenlijk alle mensen kunnen ontmoeten die komen opdraven als er iets gebeurt in het dorp. Zoals politie, ambulance, BOA's, brandweer en nog een aantal andere partijen die daarbij betrokken zijn.
1: Nou, elkaar ontmoeten is altijd belangrijk, maar dat gebeurt denk ik op een centrale plek.
2: Ja, op de Laan van Berendrecht tussen 10 en 1 aanstaande zaterdag en aan de kant van de Zandhorst. En dan is het ook heel leuk, want het is niet alleen de mensen ontmoeten, maar het is ook het materieel ontmoeten. Dus wagens, de BOA-auto, de brandweerauto, zijn allemaal dingen te doen voor kinderen, voor jong en oud. Een escape room. Vanuit de brandweer kan je kijken, nou, wat moet ik nou precies doen als er brand uitbreekt in mijn huis? En nog veel meer.
1: Waarom organiseert de gemeente dit? Of is dit gewoon een soort van open dag?
2: Nou, we vinden het belangrijk dat je in ieder geval de gezichten kent van de mensen die je nodig hebt bij onveilige situaties of als er iets gebeurt. Als je iemand een keer gezien hebt, dan is het veel makkelijker om daar contact mee te leggen. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat mensen ook bewust worden van, nou, wat kunnen ze zelf doen? In huis bijvoorbeeld aan brandpreventie, maar ook dat je mensen in de buurt kent die je dan ook kunnen helpen. En als laatste, wat we heel belangrijk vinden, is dat we mensen stimuleren om te melden. Dus als ze zich onveilig voelen, waar dan ook, wat dan ook. Het heeft absoluut zin om te melden, ook al gebeurt er niet op dat moment meteen wat.
1: Is er ook sprake voor een meer globale noodsituatie die op kan treden? Stel, Nederland wordt opeens aangevallen of de stroom valt uit of echt iets heel groots?
2: Nou ja, dan krijgen we ook te maken met diezelfde mensen. Maar dan wordt er ook heel veel gevraagd van de mensen zelf. Ik bedoel, alle mensen die zelfredzaam genoeg zijn, zoals ik, die moeten gewoon zelf een noodpakket en dergelijke in huis hebben om die eerste 72 uur te kunnen overleven. En dan kunnen de nooddiensten zich vooral gaan richten op die mensen die wat minder zelfredzaam zijn.
1: Het is dus op de Laan van Berendrecht, waar ook de jaarmarkt altijd is. Is het gratis?
2: Zeker gratis. En je krijgt ook nog allemaal dingetjes gratis. Bijvoorbeeld voor kinderen zijn er allemaal van die gave kleurplaten en in elkaar zet bouwpakketten. Dus dan kan je bijvoorbeeld een BOA-auto in elkaar zetten of een brandweerauto. En ook voor allemaal andere mensen is er van alles en nog wat aan foldermateriaal en dergelijke.

0: Je luistert naar de middagshow van Centraal Plus. Nieuwhoorn hoorde je met Haven. Straks in de middagshow gaan we even kijken hoe de socials er voor vandaag uitzien hier in de regio. En buiten dat kijken we ook even in de agenda. Wat zou je kunnen doen? Maar nu eerst een overzicht van het regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een automobilist uit Litouwen heeft zichzelf vanochtend in een benarde positie gebracht. Hij reed achter een lijnbus aan over de busluis op de hoofdstraat in Valkenburg. Precies toen de personenauto passeerde, ging de paal die in de weg zit, een zogenoemde poller, weer omhoog. Die raakte de auto, die vervolgens vast kwam te zitten. De auto is weggetakeld, de paal is dusdanig beschadigd dat bussen voorlopig om moeten rijden. De dames van Zorg en Zekerheid Leiden zijn het nieuwe WBL-seizoen begonnen met een overwinning. In de eerste competitiewedstrijd werd Triple Treat met 85-67 verslagen. Opvallend detail, de Leidse reserves op de bank waren samen goed voor 51 punten. En alle speelsters kwamen tot scoren. En RCL organiseert ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan een grote jubileumloterij. De voetbalvereniging uit Leiderdorp heeft mede dankzij gulle ondernemers uit de regio voor €47.000 aan prijzen klaar liggen. Met de opbrengst van de loterij wil RCL geld ophalen om onder meer te investeren in materialen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en daardoor koelt het flink af. Vannacht wordt het 8 graden. Morgen is de hele dag zonnig en dan loopt de temperatuur op tot 22 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In onze regio is de avondspits al goed begonnen met veel dagelijkse files en een paar opvallend lange, zoals de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelevaar aan Sveen 8 kilometer file rijden met bijna 20 minuten op onthoud. En een stukje verderop rijdt het ook langzaam tot aan het Prins Klausplein, ook nog met 10 minuten vertraging. Dan de A20, Gouden Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij Rozenburg zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Hier is de linkerrijstrook dicht en dat kost je bijna een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: weg.
1: Louis Fonsi, Centraal Plus in de middagshow.
2: Dit gebeurde er vandaag op de socials.
1: Laten we de socials er even bij pakken. Lopen er even samen doorheen op deze donderdag. In Leiden zorgt vooral het nieuws over PFAS in het kraanwater voor gesprekstof. Meetgegevens laten zien dat Leiden relatief hoog scoort. En dat levert begrijpelijk ook veel vragen en reacties op. Ook opvallend, bij Boksschool Boks aan de Hoge Rijndijk ging er weer een explosief af. Net op de dag dat de zaak na een eerdere explosie weer open mocht. Aan de Prinsessenkade konden Leidenaren dinsdagavond ondertussen zien hoe een grote populier uit voorzorg werd omgezaagd. Nadat vorig jaar op dezelfde plek al een boom omwaaide. Een heel ander onderwerp dat wordt gedeeld is het plan voor het Noorderpark. Waar ideeën liggen voor een natuurlijke speeltuin met onder meer een kabelbaan en avontuurlijke speeltoestellen. In Wassenaar was er verbazing over een automobilist die spookrijdend de A44 opreed en vervolgens achteruit weer van de snelweg probeerde te komen. De politie deelde het incident op Instagram. En in Wassenaar daarnaast veel aandacht voor de rembaan Duindicht daar, waar de rechtbank heeft bepaald dat het gemeentelijke voorkeursrecht op het terrein overeind blijft en dus de juridische strijd gewoon doorgaat. Nog een mooi bericht die we zien op de socials. Positief Leids onderwerp. Het LUMC die experimenteert namelijk met kunstmatige intelligentie die verpleegkundigen kan helpen bij het sneller vastleggen en opmeten van wonden. Nou, dat zijn toch mooie dingen, hè? Of alles kun je vinden op de socials hier in de regio. De middagshow is gedaan. Dankjewel. Straks even lekker genieten nog, hè, van die laatste minuten van je werkdag met de muziek van Centraal Plus. En nu

0: met jou.
1: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.

Ja, iemand die ook million miles away is vaak, is Sinterklaas. Maar ja, hij komt binnenkort wel weer naar Nederland. Hè. Op 14 november komt hij aan in Leiderdorp. Maar volgens organisator Annemieke de Groot moet er nog heel veel gedaan worden. Zo vertelde zij ook in de ochtendshow. Er zijn aardig wat voorbereidingen, maar ja, niet alle Pieten die kunnen makkelijk meedoen. Daarom is Annemieke eigenlijk op zoek naar Pieten. Die willen meehelpen bij de intocht van Sinterklaas op 14 november in Leiderdorp. Ben je geïnteresseerd en wil je meehelpen met de echte Pieten? Stuur dan even een mailtje naar intocht.leiderdorp@gmail.com. Dat is intocht.leiderdorp@gmail.com. En meld je aan, Pieten vanaf 14 jaar, tenminste hulp Pieten vanaf 14 jaar, zijn welkom om mee te helpen dan. Hè? 14 november aanstaande. Wil je teruglezen en het e-mailadres nog een keer checken? Ga naar centraalplus.nl.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Ook moet het verbod gelden in meer gevallen dan nu. Met camerabrillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Volgens het kabinet is dat al verboden in de bestaande privacywetgeving. Maar de Tweede Kamer wil dat de camerabril expliciet in de regels wordt opgenomen. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten. Zo weert hij sinds vorig jaar journalisten van persbureau AP, omdat die de Golf van Mexico niet de Golf van Amerika noemen, zoals Trump wil. Een studentenvereniging is niet meer welkom op de Nijmeegse Radboud Universiteit. De vereniging is volgens onder meer de AIVD bestempeld als rechtsextremistisch. Omdat die vereniging ook leden werft op de campus, wil de universiteit er vanaf. En squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes, populair speelgoed uit China, uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van de speelgoedjes. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, vanavond helder en fris, het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, zoals gebruikelijk op donderdag, een drukke avondspits ook in onze regio. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoogmaar en het Prins Klausplein. 13 kilometer file met een half uur vertraging. Ook een half uur oponthoud heb je op de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden. En er staat daar 20 kilometer langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Verder valt op de A20 van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En het is ook drukker dan gebruikelijk op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Elmar.
4: Meer voor jou. Laatste deel van de middagshow deze donderdag de 24e. Centraal Plus. Tijd om naar huis te gaan, hè? Wat een

0: een grote hype, hè, destijds op TikTok, kan ik me nog herinneren. Dat dansje vooral. Je hoorde Savage Love hier op Central Plus. Jaws 685 en Jason Derulo.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto. Of op je fiets. Of...
0: ja, mijn fiets. Een beetje spannend wel.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Nou, ik had het al verteld, hè, in het eerste uur. Ik had vandaag een beetje pech. Ik was onderweg hier naartoe. Ik wou op de fiets. En ja, lekker band. En het is echt jaren geleden dat ik mijn band heb geplakt. Hè. Dus ja, ik moet er weer een beetje inkomen dan. Ik heb er ruim een uur over gedaan. Maar naar mijn idee is het wel gelukt. Ik ben in ieder geval gewoon hier naartoe gefietst. En de band is nog hard. Maar nu is het nu wel even spannend zometeen als ik naar huis ga. Hè, of die dan nog hard is. Als ik pech heb, dan moet ik even een pomp lenen hier bij iemand. En dan kan ik oppompen en dan kan ik wel naar huis. Als ik heel veel pech heb, moet ik lopen. En dat hoop ik eigenlijk niet, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, laatste uurtje van de middagshow van Centraal Plus hier. Ruud in plaats van Elmar. Elmar die is op vakantie en ja, die jongen heeft het echt verdiend, hè? Hij werkt hard. Hij zit mee te luisteren, hè? Je begrijpt dat ik het daarom zo zeg. Dat heb ik allemaal voor je in dit uur van de middagshow. Straks heb ik Keen en Kenaan samen. Blijf lekker. Stop for a minute, komt eraan. Maar eerst Sam Veld. En Olivia Rodrigo, dat is een lekkere track. Je hoort nu Stupid Song.

0: Sam Veld hoort hier op Centraal Plus met Keep On Rising.
1: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: Draf en rembaan Duindicht, die kijkt terug op het succesvolle Derby Day. Ruim 7000 bezoekers kwamen afgelopen zondag naar Wassenaar voor een dag vol draf en rensport, entertainment en ook muziek. Met een volle tribune, zonnig weer en activiteiten voor jong en oud was het terrein de hele dag goed gevuld daar. Naast de koersen was er gedurende de dag volop entertainment ook. Kinderen konden onder meer op het springkussen en de rodeo-stier. Terwijl bezoekers bij verschillende foodtrucks terecht konden, onder andere pizza, burgers, churros en zelfs oesters. En bij een boksschool aan de Hoge Rijndijk in Leiden is in de nacht van dinsdag op woensdag een explosie geweest. Daarbij ontstond ook brand. Niet de eerste keer dat een dergelijk incident plaatsvindt bij het pand. Eerder deze maand was er ook brand bij de boksschool. De gevel en deuren van het pand raakten toen beschadigd. En op de tegels voor de ingang stonden de woorden Deadline War geschreven. De boksschool moest toen 2 weken dicht van de gemeente. Afgelopen woensdag mocht de boksschool weer open. En het is nog niet bekend of een nieuwe sluiting weer aanstaande is na deze explosie. En leerlingen uit groep 8 van basisschool Willem de Zwijger die ontbeten vandaag samen met burgemeester en wethouders van Leiderdorp in het gemeentehuis aan de Willem-Alexanderlaan 1 daar. Het ontbijt vond plaats vanaf 8:30 vanmorgen. Met het ontbijt werd aandacht gevraagd voor het belang van gezond ontbijten. Veel kinderen in Nederland ontbijten te weinig, ongezond of helemaal niet. De burgemeester en wethouders die gingen tijdens het ontbijt met de leerlingen in gesprek over het belang van een gezond ontbijt. Een goed ontbijt kan bijdragen aan de leerprestaties van kinderen. Volgens de gemeente is aandacht hiervoor ook belangrijk in het kader van gelijke kansen. En verpleegkundigen van het Leids Universitair Medisch Centrum die krijgen mogelijk hulp van kunstmatige intelligentie bij het vastleggen van wonden. Samen met Kickstart AI wordt een AI-assistant ontwikkeld die aan de hand van een foto verschillende onderdelen van een wondverslag automatisch kan voorbereiden. Uit een eerste pilot blijkt dat de technologie onder meer grote wonden al redelijk nauwkeurig kan opmeten. De verpleegkundige controleert de informatie en blijft zelf verantwoordelijk voor het definitieve verslag. Volgens het LUMC is de consequente registratie belangrijk om een herstel van een wond over een lange periode goed te kunnen volgen. De volgende stap is een pilot met echte patiënten. Het LUMC wil daarbij onderzoeken hoeveel tijd de AI daadwerkelijk kan besparen en of verpleegkundigen hierdoor vaker complete wondverslagen kunnen maken. Meer nieuws uit de regio kun je terugvinden op onze site centraalplus.nl.

0: Goedemorgen.
1: Suzanne Vreek op Centraal Plus, je hoort de halverwege. Zometeen in de middagshow kijken we even vooruit naar Rondom de Raad. Het programma wat je vanavond kunt zien vanaf 6 uur bij Centraal Plus op tv. Met Annelies Breedveld-Smit daar. Je krijgt een klein voorproefje. Binnen een paar minuten is dat. Nu eerst een overzicht van het regio nieuws.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Een automobilist uit Litouwen heeft zichzelf vanochtend in een benarde positie gebracht. Hij reed achter een lijnbus aan over de bussluis op de hoofdstraat in Valkenburg. Precies toen de personenauto passeerde, ging de paal die in de weg zit, een zogenoemde poller, weer omhoog. Die raakte de auto, die vervolgens vast kwam te zitten. De auto is weggetakeld, de paal is dusdanig beschadigd dat bussen voorlopig om moeten rijden. De dames van Zorg en Zekerheid Leiden zijn het nieuwe WBL-seizoen begonnen met een overwinning. In de eerste competitiewedstrijd werd Triple Treat met 85-67 verslagen. Opvallend detail, de Leidse reserves op de bank waren samen goed voor 51 punten. En alle speelsters kwamen tot scoren. En RCL organiseert ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan een grote jubileumloterij. De voetbalvereniging uit Leiderdorp heeft mede dankzij gulle ondernemers uit de regio voor €47.000 aan prijzen klaar liggen. Met de opbrengst van de loterij wil RCL geld ophalen om onder meer te investeren in materialen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en daardoor koelt het flink af. Vannacht wordt het 8 graden. Morgen is de hele dag zonnig en dan loopt de temperatuur op tot 22 graden.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zoals gebruikelijk ook in onze regio een drukke donderdagavondspits met veel dagelijkse files en een paar opvallende, zoals de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelevarensveen en het Prins Klausplein staat zo'n 18 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. Er is daar een bus stilgevallen met pech. De rechterrijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 20 kilometer langzaam rijden stilstaan. De vertraging ruim een half uur. Ook een half uur oponthoud op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Bleiswijk en het Prins Klausplein 8 kilometer met een half uur vertraging. De weg is wel weer vrijgegeven. En wat nog opvalt tenslotte is de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Mooi nummer dit, hè, van Douwe Bob. Ja, Note to Myself hier bij Centraal Plus in de middagshow. Vanavond vanaf 6 uur op tv bij Centraal Plus is er weer een nieuwe aflevering van Rondom de Raad met vanavond Annelies Breedveld. Zij is dit jaar raadslid geworden van CDA Zoeterwoude. Ze vindt het een leuke bezigheid, maar toch is er een onderwerp die haar 's nachts wakker kan houden. Zo vertelt zij in een programma wat vanavond wordt uitgezonden rondom de raad.
1: Als ze echt serieus werk zouden willen maken van het opheffen van Zoeterwoude, dat kan voor mij echt niet.
2: Nee, daar ga je dwars voor liggen.
1: Ja, ik vind het zo waardevol dat zo'n dorp zoals nu, weet je, dat echt zo zelf doet. Dat levert zoveel positieve energie op, ook voor de democratie, lokale democratie, zien hoe dat werkt. Nee, dat is voor mij echt...
2: Nou begreep ik, in het verleden zijn er heel vaak gesprekken geweest of gedachten geweest van Zoeterwoude gaat op in Leiden, overlijden dorp gaat op in Leiden. Die gesprekken zijn allemaal een beetje naar de achtergrond geraakt.
1: Dat hoop ik je, help ik je hopen. Maar ik las toch...
2: Of zijn er toch nog
1: de gemeente...
2: ongewilde krachten die daar...
1: Het borrelde natuurlijk toch weer naar boven. Omdat de commissaris van de Koning daar iets over heeft gezegd voor de zomer. En toen dachten wij allemaal wel van... we moeten even... Dit is niet gehoord, zeg maar, voor het moet. En het is heel belangrijk dat hij gewoon ziet wat voor mooie dingen hier gebeuren. En hoe we op een hele goede, positieve manier zo'n gemeente met z'n allen in de lucht houden.
2: En dat pareer je dan gelijk?
1: Dat proberen we wel. Natuurlijk als gemeente ook. Natuurlijk, de hele gemeenteraad, het college, de burgemeester. We hebben nu een hele leuke nieuwe burgemeester. Die is waarnemend burgemeester.
2: En je wilt dat die blijft?
1: We willen heel graag dat zij... Dat ga ik helemaal van uit dat we dat willen. Ik heb haar nu één keer ontmoet. Een hele kundige, prettige vrouw. Dus daar gaan we hopelijk heel veel plezier van hebben. En laten we hopen dat zij inderdaad zegt van... dit zaakje, dit is een hele mooie gemeente. En ik word verliefd op Zoeterwoude. Ja. Dat willen we.
0: Al dus Annelies vanavond in Rondom de Raad. Een programma die zometeen over zo'n kleine 20 minuten start... hier bij Centraal Plus op tv.
3: Something about you. When I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

Centra Plus. Wat een mooi nummer blijft dit, hè? One Call Away. Je hoorde Charlie Puth. Als Leienaar zijn we natuurlijk hartstikke trots op onze drum- en fanfareband KNG. Toch? Nou, aankomende zaterdag vanaf 3 uur is er weer een pleintap toe. En daar zijn heel veel optredens. Onder andere van KNG 3, de Show en Marching Band en ook Jong KNG. Je kunt het allemaal meemaken. Zaterdag vanaf 3 uur tot 19:30 op het Garenmarktplein in Leiden. Wil je meer informatie hierover? Kijk even op onze site centraalplus.nl.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun jij er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen daarmee worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. En de beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Volgens het kabinet zijn er al allerlei regels voor het gebruik van camerabrillen. Maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Pro-Kamerlid Katman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd. Ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten en valt ze soms persoonlijk aan, met name vrouwen. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door die hulp kan erger worden voorkomen. En radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenbarg en presenteerde de Top 2000. Wat Bert Kranenbarg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, we hebben te maken met een drukke donderdagavondspits in onze regio. En er zijn ook een paar bijzonderheden die voor behoorlijk wat vertraging zorgen. Zoals om te beginnen de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar staat bij het Prins Klausplein een touringcar met pech. Die is de rechterrijstrook voor afgesloten. En er staat inmiddels 13 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Ook file rijden is het op de A12 van Arnhem naar Den Haag. Tussen Driebergen en Woerden 18 kilometer met bijna een half uur vertraging ook. En een stukje verderop tussen Zevenhuizen en Nooddorp ook nog eens 10 minuten extra reistijd. En tenslotte valt ook op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een automobilist uit Litouwen heeft zichzelf vanochtend in een benarde positie gebracht. Hij reed achter een lijnbus aan over de bussluis op de hoofdstraat in Valkenburg. Precies toen de personenauto passeerde, ging de paal die in de weg zit, een zogenoemde poller, weer omhoog. Die raakte de auto, die vervolgens vast kwam te zitten. De auto is weggetakeld, de paal is dusdanig beschadigd dat bussen voorlopig om moeten rijden. De dames van Zorg en Zekerheid Leiden zijn het nieuwe WBL-seizoen begonnen met een overwinning. In de eerste competitiewedstrijd werd Triple Treat met 85-67 verslagen. Opvallend detail, de Leidse reserves op de bank waren samen goed voor 51 punten. En alle speelsters kwamen tot scoren. En RCL organiseert ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan een grote jubileumloterij. De voetbalvereniging uit Leiderdorp heeft mede dankzij gulle ondernemers uit de regio voor €47.000 aan prijzen klaar liggen. Met de opbrengst van de loterij wil RCL geld ophalen om onder meer te investeren in materialen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en daardoor koelt het flink af. Vannacht wordt het 8 graden. Morgen is de hele dag zonnig en dan loopt de temperatuur op tot 22 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de avondspits hebben we gehad in het westen van het land. Maar op een paar plekken nog flinke vertraging.

0: vertraging. Wat onder andere opvalt is de A4 om te beginnen. Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hofvliet 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Veel oponthoud nog altijd op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij het Prins-Klausplein staat nog altijd een touringcar met pech. Die wordt op dit moment geborgen. De rechterrijstok is dicht. Vertraging ruim een half uur. En tenslotte valt ook nog op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam-Delfshaven bijna 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
2: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen geen livebeelden te maken van het bezoek van de Chinese president Xi. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
2: Als je mensen met die vroege signalen helpt, dat het allerbeste antischuldenbeleid is wat er is. Er zijn 700.000 mensen met problematische schulden. En we willen daar dus alles aan doen om dat nog beter te maken.
1: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan nu. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen, nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
3: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald.
1: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Er zijn nog duizenden mensen die worden vermist. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. En dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris en het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is voorbij in onze regio. Maar op de A4 nog altijd flinke vertraging van Amsterdam naar Den Haag. Want bij het Prins Klausplein staat nog altijd een touringcar met pech. Die wordt op dit moment geborgen, maar de rechterreis is nog altijd ook dicht. Er staat 10 kilometer file met een half uur vertraging. En daardoor ook nog extra drukte op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Een automobilist uit Litouwen heeft zichzelf vanochtend in een benarde positie gebracht. Hij reed achter een lijnbus aan over de bussluis op de hoofdstraat in Valkenburg. Precies toen de personenauto passeerde, ging de paal die in de weg zit, een zogenoemde poller, weer omhoog. Die raakte de auto, die vervolgens vast kwam te zitten. De auto is weggetakeld, de paal is dusdanig beschadigd dat bussen voorlopig om moeten rijden. De dames van Zorg en Zekerheid Leiden zijn het nieuwe WBL-seizoen begonnen met een overwinning. In de eerste competitiewedstrijd werd Triple Treat met 85-67 verslagen. Opvallend detail, de Leidse reserves op de bank waren samen goed voor 51 punten. En alle speelsters kwamen tot scoren. En RCL organiseert ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan een grote jubileumloterij. De voetbalvereniging uit Leiderdorp heeft mede dankzij gulle ondernemers uit de regio voor 47.000 euro aan prijzen klaar liggen. Met de opbrengst van de loterij wil RCL geld ophalen om onder meer te investeren in materialen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en daardoor koelt het flink af. Vannacht wordt het 8 graden. Morgen is de hele dag zonnig en dan loopt de temperatuur op tot 22 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file nog in het westen van het land. En die staat op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Leidschendam en Rijswijk nog 6 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. 1 slachtoffer lag gewond in de tuin, een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. 7 mensen zijn opgepakt, horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. En dat is voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
2: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een gouden griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
1: Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudjaarsdag, donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een debat heeft de oppositie minister Van Wil flink onder vuur genomen. De Algemene Rekenkamer zegt dat met zo'n 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven niks is gebeurd. Van Wil sprak in eerste instantie van een vertekend beeld, maar volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij het daarmee. De Kamer wil nu weten hoe het zit en de oppositie lijkt Van Wil te willen laten voelen dat er het een minderheidskabinet is, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
2: Kijk, in het verleden, in dit soort situaties en meerderheidskabinetten, dan zag je dat een coalitie om zo'n minister heen gaat staan. Dat er dan wordt gesproken over beterschap volgende keer, foutje en door. Ja, dat is nu in dit geval een stuk ingewikkelder.
1: Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. En daar maakte hij onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenburg. En hij presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe, zegt vakbond Nu 91.
2: Mensen met een bestaand contract van een x-aantal uur, die wordt gevraagd om extra te werken, om weekenden ook extra te werken. En dat geeft meer druk en minder hersteltijd tussen de diensten door.
1: En daardoor vallen er nog meer mensen uit. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud, minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui. En volgende week nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Weel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In 5 jaar tijd is het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten met bijna 50% gestegen. En mensen zitten ook steeds langer thuis, zeggen Arbo-dienstverleners. Vooral in de zorg en in het onderwijs kampen medewerkers met klachten als slecht slapen en hoofdpijn door stress. In die sectoren is de werkdruk hoog en is er weinig ruimte om flexibel te werken. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het in de blessuretijd 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. 2 doelpunten werden afgekeurd. Maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Aquamort. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: worry about it.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobby geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten voor de 1-1. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, uiteindelijk een zonnige nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
3: Yes. Meer voor jou.
1: Met nu. Meer

0: Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Het is onder meer een groot probleem in de zorg en het onderwijs. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen steeds meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuisd naar Verhuisd de Zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op 1-0 voorsprong en er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo de gelijkmaker maakte. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige, warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Plus. Meer voor jou. Met nu...

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet toen hij eerder reageerde op de onbehandelde aangifte van burgers bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Tweede Kamer. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld. En dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door kiescomité uitgesloten. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken in het voorprogramma van Ed Sheeran. Met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef in de Nations League, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer. Vannacht is het koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.